0: de ondergang redt. Op de website van zijn bedrijf staat dat hij met een overbruggingskrediet komt en dat de noodlijdende miniatuurattractie aan het Weena zaterdag weer open gaat. Wim Beelen nam onlangs het nooit geopende pretpark Rivoli van Henny van der Most over. Op de locatie van de voormalige Rotterdamse vuilverbranding bij de zuidkant van de Maastunnel moet nu het attractiepark Spelen bij Beelen komen. De vuurtorenloop in Hoek van Holland is toch afgelast. Gisteren werd nog gemeld dat de halve marathon vrijdag zou doorgaan, ondanks de hoge temperaturen die worden verwacht. Maar nu is toch besloten om het hardloopevenement in Hoek van Holland te cancelen. Vorig jaar was het ook erg warm op de dag van de vuurtorenloop. Toen werd het parcours vanwege de hitte ingekort tot 10 kilometer. Maar nu is dus besloten dat de vuurtorenloop niet doorgaat. Het duurt nog tot augustus voordat de BOA's in Schiedam weer boetes kunnen uitdelen voor bijvoorbeeld wildplassen of openbare dronkenschap. Dat zegt de Schiedamse burgemeester Harold Bergman. Hij bevestigt dat door een administratiefout van de gemeente de Schiedamse BOA's nu niet zijn gecertificeerd. En dat betekent dat ze allerlei dingen niet mogen doen, zoals dus het bekeuren van wildplassers of overlastgevers die dronken over straat lopen. Dubai heeft de topcrimineel Shorandi Tyson Q uitgeleverd aan Curaçao. En dat betekent dat hij op Curaçao kan worden berecht. Shorandi Tyson Q is een prominent lid van de criminele organisatie No Limit Soldiers. Hij zou nu niet op Curaçao zitten, maar in de extra beveiligde inrichting in Vught. En dat zou te maken hebben met de beperkte beveiligingsmogelijkheden op Curaçao. En dan krijg je nog het weer. Opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar ongeveer 15 graden. Morgen zonnig en warm. Het wordt 28 graden. Morgenavond kan er een bui vallen. Mogelijk met onweer, hagel en windstoten. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
2: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Capelle aan den IJssel is woensdagochtend een man gereanimeerd in een sportschool aan de PC Boutensingel. De man raakte onwel tijdens het zwemmen. De hulpdiensten werden rond 7:30 in de ochtend massaal gealarmeerd naar de David Lloyd Club. Het slachtoffer werd uit het water gehaald en is gereanimeerd. De man is met hartslag naar het ziekenhuis vervoerd voor verdere medische zorg. Vanaf maandag 22 juni begint de gemeente Capelle aan den IJssel met werkzaamheden op de Schenkelse Dreef. De oversteek bij de brug over de ringvaart zorgt nu namelijk voor onveilige situaties, vooral voor voetgangers en fietsers die kunnen vallen door de onduidelijke oversteek, de ongelijke weg en hard rijdende auto's. De weg zal in fases deels en volledig dicht zijn tot en met maandag 13 juli. Weggebruikers zullen alert moeten zijn op de omleidingsborden en rekening moeten houden met extra reistijd. Uit nieuwe cijfers van het CBS blijkt dat het aantal mensen in Capelle aan den IJssel met een bijstandsuitkering voor het tweede jaar op rij is afgenomen. Sinds 2008 is het aantal niet meer zo laag geweest. Dat terwijl het nationale aantal mensen met een bijstandsuitkering juist is gestegen voor het derde jaar. De reden voor deze stijging zou het grote aantal jongeren zijn die recht hebben op bijstand. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting van woensdagmiddag 17 juni. We hadden te maken vandaag met 5 heel wolkenvelden. Hier en daar vielen een paar druppels, maar het bleef overwegend droog en af en toe brak ook de zon door. De temperatuur liep op naar zo'n 24 graden gemiddeld in de regio. De komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 15 graden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden en overdag blijft het overal droog. Er waait dan een zwakke wind uit het zuidwesten en kan zo'n 28 graden worden. In de nacht van donderdag op vrijdag is de kans op enkele buien groot, lokaal ook met onweer. Blijft erg warm met een minimumtemperatuur rond de 20 graden. En op vrijdag zijn er dan zonnige perioden, de temperatuur loopt heel snel op. En in de loop van de middag kan het zo'n 32 graden worden bij een matige wind uit een zuidelijke richting. Later in de middag en avond neemt de kans op een enkele lokale bui toe, mogelijk met een donderklap, en gaat het een beetje afkoelen. Maar het blijft nog erg warm, want in de nacht van vrijdag op zaterdag wordt het niet kouder dan 19 graden. Zaterdag overdag zijn er zonnige perioden met wat wolkenvelden. Het blijft, afgezien van een kleine kans op een lokale bui, op de meeste plaatsen droog. En in de middag zo'n 25 tot 26 graden. Ook op zondag flinke zonnige periode. En nadat de wind zaterdag tijdelijk uit een westelijke richting heeft gewaaid, gaat op zondag de wind waaien uit een oost-noordoostelijke richting. Is dan meest matig van kracht. En zondagmiddag kan het dan zo'n 28 graden worden.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Multimiljonair Wim Beelen zegt dat hij Miniworld Rotterdam van de ondergang redt. Op de website van zijn bedrijf staat dat hij met een overbruggingskrediet komt en dat de noodlijdende miniatuurattractie aan het WNA zaterdag weer open gaat. Wim Beelen nam onlangs het nooit geopende pretpark Rivoli van Henny van der Most over. Op de locatie van de voormalige Rotterdamse vuilverbranding bij de zuidkant van de Maastunnel moet nu het attractiepark Spelen bij Beelen komen. De vuurtorenloop in Hoek van Holland is toch afgelast. Gisteren werd nog gemeld dat de halve marathon vrijdag zou doorgaan, ondanks de hoge temperaturen die worden verwacht. Maar nu is toch besloten om het hardloopevenement in Hoek van Holland te cancelen. Vorig jaar was het ook erg warm op de dag van de vuurtorenloop. Toen werd het parcours vanwege de hitte ingekort tot 10 kilometer. Maar nu is dus besloten dat de vuurtorenloop niet doorgaat. Het duurt nog tot augustus voordat de BOA's in Schiedam weer boetes kunnen uitdelen voor bijvoorbeeld wildplassen of openbare dronkenschap. Dat zegt de Schiedamse burgemeester Harold Bergman. Hij bevestigt dat door een administratiefout van de gemeente de Schiedamse BOA's nu niet zijn gecertificeerd. En dat betekent dat ze allerlei dingen niet mogen doen, zoals dus het bekeuren van wildplassers of overlastgevers die dronken over straat lopen. Dubai heeft de topcrimineel Shorandi Tyson Q uitgeleverd aan Curaçao. En dat betekent dat hij op Curaçao kan worden berecht. Shorandi Tyson Q is een prominent lid van de criminele organisatie No Limit Soldiers. Hij zou nu niet op Curaçao zitten, maar in de extra beveiligde inrichting in Vught. En dat zou te maken hebben met de beperkte beveiligingsmogelijkheden op Curaçao. En dan krijg je nog het weer. Opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar ongeveer 15 graden. Morgen zonnig en warm. Het wordt 28 graden. Morgenavond kan er een bui vallen. Mogelijk met onweer, hagel en windstoten. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande. En ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: wat je wil.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Capelle aan den IJssel is woensdagochtend een man gereanimeerd in een sportschool aan de PC Boutensingel. De man raakte onwel tijdens het zwemmen. De hulpdiensten werden rond 7:30 in de ochtend massaal gealarmeerd naar de David Lloyd Club. Het slachtoffer werd uit het water gehaald en is gereanimeerd. De man is met hartslag naar het ziekenhuis vervoerd voor verdere medische zorg. Vanaf maandag 22 juni begint de gemeente Capelle aan den IJssel met werkzaamheden op de Schenkelse Dreef. De oversteek bij de brug over de ringvaart zorgt nu namelijk voor onveilige situaties. Vooral voor voetgangers en fietsers die kunnen vallen door de onduidelijke oversteek, de ongelijke weg en hard rijdende auto's. De weg zal in fases deels en volledig dicht zijn tot en met maandag 13 juli. Weggebruikers zullen alert moeten zijn op de omleidingsborden en rekening moeten houden met extra reistijd. Uit nieuwe cijfers van het CBS blijkt dat het aantal mensen in Capelle aan den IJssel met een bijstandsuitkering voor het tweede jaar op rij is afgenomen. Sinds 2008 is het aantal niet meer zo laag geweest. Dat terwijl het nationale aantal mensen met een bijstandsuitkering juist is gestegen voor het derde jaar. De reden voor deze stijging zou het grote aantal jongeren zijn die recht hebben op bijstand. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 17 juni. We hadden te maken vandaag met vrij veel wolkenvelden. Hier en daar vielen een paar druppels, maar het bleef overwegend droog en af en toe brak ook de zon door. De temperatuur liep op naar zo'n 24 graden gemiddeld in de regio. De komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 15 graden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden en overdag blijft het overal droog. Er waait dan een zwakke wind uit het zuidwesten en kan zo'n 28 graden worden. In de nacht van donderdag op vrijdag is de kans op enkele buien groot, lokaal ook met onweer. Blijft erg warm met een minimumtemperatuur rond de 20 graden. En op vrijdag zijn er dan zonnige perioden, de temperatuur loopt heel snel op. En in de loop van de middag kan het zo'n 32 graden worden bij een matige wind uit een zuidelijke richting. Later in de middag en avond neemt de kans op een enkele lokale bui toe, mogelijk met een donderklap, en gaat het een beetje afkoelen. Maar het blijft nog erg warm, want in de nacht van vrijdag op zaterdag wordt het niet kouder dan 19 graden. Zaterdag overdag zijn er zonnige perioden met wat wolkenvelden. Het blijft, afgezien van een kleine kans op een lokale bui, op de meeste plaatsen droog. En in de middag zo'n 25 tot 26 graden. Ook op zondag flinke zonnige periode. En nadat de wind zaterdag tijdelijk uit een westelijke richting heeft gewaaid, gaat op zondag de wind waaien uit een oost-noordoostelijke richting. Is dan meestal matig van kracht. En zondagmiddag kan het dan zo'n 28 graden worden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Multimiljonair Wim Beelen zegt dat hij Miniworld Rotterdam van de ondergang redt. Op de website van zijn bedrijf staat dat hij met een overbruggingskrediet komt en dat de noodlijdende miniatuurattractie aan het Weena zaterdag weer open gaat. Wim Beelen nam onlangs het nooit geopende pretpark Rivoli van Henny van der Most over. Op de locatie van de voormalige Rotterdamse vuilverbranding bij de zuidkant van de Maastunnel moet nu het attractiepark Spelen bij Beelen komen. De vuurtorenloop in Hoek van Holland is toch afgelast. Gisteren werd nog gemeld dat de halve marathon vrijdag zou doorgaan, ondanks de hoge temperaturen die worden verwacht. Maar nu is toch besloten om het hardloopevenement in Hoek van Holland te cancelen. Vorig jaar was het ook erg warm op de dag van de vuurtorenloop. Toen werd het parcours vanwege de hitte ingekort tot 10 kilometer. Maar nu is dus besloten dat de vuurtorenloop niet doorgaat.

0: Het duurt nog tot augustus voordat de BOA's in Schiedam weer boetes kunnen uitdelen voor bijvoorbeeld wildplassen of openbare dronkenschap. Dat zegt de Schiedamse burgemeester Harold Bergman. Hij bevestigt dat door een administratiefout van de gemeente de Schiedamse BOA's nu niet zijn gecertificeerd. En dat betekent dat ze allerlei dingen niet mogen doen, zoals dus het bekeuren van wildplassers of overlastgevers die dronken over straat lopen. Dubai heeft de topcrimineel Shorandi Tyson Q uitgeleverd aan Curaçao. En dat betekent dat hij op Curaçao kan worden berecht. Shorandi Tyson Q is een prominent lid van de criminele organisatie No Limit Soldiers. Hij zou nu niet op Curaçao zitten, maar in de extra beveiligde inrichting in Vught. En dat zou te maken hebben met de beperkte beveiligingsmogelijkheden op Curaçao. En dan krijg je nog het weer. Opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar ongeveer 15 graden. Morgen zonnig en warm. Het wordt 28 graden. Morgenavond kan er een bui vallen. Mogelijk met onweer, hagel en windstoten. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
2: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: without you.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Capelle aan den IJssel is woensdagochtend een man gereanimeerd in een sportschool aan de PC Boutensingel. De man raakte onwel tijdens het zwemmen. De hulpdiensten werden rond 7:30 in de ochtend massaal gealarmeerd naar de David Lloyd Club. Het slachtoffer werd uit het water gehaald en is gereanimeerd. De man is met hartslag naar het ziekenhuis vervoerd voor verdere medische zorg. Vanaf maandag 22 juni begint de gemeente Capelle aan den IJssel met werkzaamheden op de Schenkelse Dreef. De oversteek bij de brug over de ringvaart zorgt nu namelijk voor onveilige situaties, vooral voor voetgangers en fietsers die kunnen vallen door de onduidelijke oversteek, de ongelijke weg en hard rijdende auto's. De weg zal in fases deels en volledig dicht zijn tot en met maandag 13 juli. Weggebruikers zullen alert moeten zijn op de omleidingsborden en rekening moeten houden met extra reistijd. Uit nieuwe cijfers van het CBS blijkt dat het aantal mensen in Capelle aan den IJssel met een bijstandsuitkering voor het tweede jaar op rij is afgenomen. Sinds 2008 is het aantal niet meer zo laag geweest. Dat terwijl het nationale aantal mensen met een bijstandsuitkering juist is gestegen voor het derde jaar. De reden voor deze stijging zou het grote aantal jongeren zijn die recht hebben op bijstand. En dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 17 juni. We hadden te maken vandaag met 5 heel wolkenvelden. Hier en daar vielen een paar druppels, maar het bleef overwegend droog en af en toe brak ook de zon door. De temperatuur liep op naar zo'n 24 graden gemiddeld in de regio. De komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 15 graden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden en overdag blijft het overal droog. Er waait dan een zwakke wind uit het zuidwesten en kan zo'n 28 graden worden. In de nacht van donderdag op vrijdag is de kans op enkele buien groot, lokaal ook met onweer. Blijft erg warm met een minimumtemperatuur rond de 20 graden. En op vrijdag zijn er dan zonnige perioden, de temperatuur loopt heel snel op. En in de loop van de middag kan het zo'n 32 graden worden bij een matige wind uit een zuidelijke richting. Later in de middag en avond neemt de kans op een enkele lokale bui toe, mogelijk met een donderklap, en gaat het een beetje afkoelen. Maar het blijft nog erg warm, want in de nacht van vrijdag op zaterdag wordt het niet kouder dan 19 graden. Zaterdag overdag zijn er zonnige perioden met wat wolkenvelden. Het blijft, afgezien van een kleine kans op een lokale bui, de meeste plaatsen droog. En in de middag zo'n 25 tot 26 graden. Ook op zondag flinke zonnige periode. En nadat de wind zaterdag tijdelijk uit een westelijke richting heeft gewaaid, gaat op zondag de wind waaien uit een oost-noordoostelijke richting. Is dan meestal matig van kracht. En zondagmiddag kan het dan zo'n 28 graden worden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Multimiljonair Wim Beelen zegt dat hij Miniworld Rotterdam van de ondergang redt. Op de website van zijn bedrijf staat dat hij met een overbruggingskrediet komt en dat de noodlijdende miniatuurattractie aan het Weena zaterdag weer open gaat. Wim Beelen nam onlangs het nooit geopende pretpark Rivoli van Henny van der Most over. Op de locatie van de voormalige Rotterdamse vuilverbranding bij de zuidkant van de Maastunnel moet nu het attractiepark Spelen bij Beelen komen. De vuurtorenloop in Hoek van Holland is toch afgelast. Gisteren werd nog gemeld dat de halve marathon vrijdag zou doorgaan, ondanks de hoge temperaturen die worden verwacht. Maar nu is toch besloten om het hardloopevenement in Hoek van Holland te cancelen. Vorig jaar was het ook erg warm op de dag van de vuurtorenloop. Toen werd het parcours vanwege de hitte ingekort tot 10 kilometer. Maar nu is dus besloten dat de vuurtorenloop niet doorgaat. Het duurt nog tot augustus voordat de BOA's in Schiedam weer boetes kunnen uitdelen voor bijvoorbeeld wildplassen of openbare dronkenschap. Dat zegt de Schiedamse burgemeester Harold Bergman. Hij bevestigt dat door een administratiefout van de gemeente de Schiedamse BOA's nu niet zijn gecertificeerd. En dat betekent dat ze allerlei dingen niet mogen doen, zoals dus het bekeuren van wildplassers of overlastgevers die dronken over straat lopen. Dubai heeft de topcrimineel Shorandi Tyson Q uitgeleverd aan Curaçao. En dat betekent dat hij op Curaçao kan worden berecht. Shorandi Tyson Q

0: Sergeant Q is een prominent lid van de criminele organisatie No Limit Soldiers. Hij zou nu niet op Curaçao zitten, maar in de extra beveiligde inrichting in Vught. En dat zou te maken hebben met de beperkte beveiligingsmogelijkheden op Curaçao. En dan krijg je nog het weer. Opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar ongeveer 15 graden. Morgen zonnig en warm, het wordt 28 graden. Morgenavond kan er een bui vallen, mogelijk met onweer, hagel en windstoten. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
3: Hey opa, hoor je dat?
4: Huh?
3: Ik loop ook mee met Vee Marcheert. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
7: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
8: Jazeker, heel belangrijk.
6: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
10: De gezelligste van de regio.
11: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: dat het stopt.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Capelle aan den IJssel is woensdagochtend een man gereanimeerd in een sportschool aan de PC Boutensingel. De man raakte onwel tijdens het zwemmen. De hulpdiensten werden rond 7:30 in de ochtend massaal gealarmeerd naar de David Lloyd Club. De slachtoffer werd uit het water gehaald en is gereanimeerd. De man is met hartslag naar het ziekenhuis vervoerd voor verdere medische zorg. Vanaf maandag 22 juni begint de gemeente Capelle aan den IJssel met werkzaamheden op de Schenkelse Dreef. De oversteek bij de brug over de ringvaart zorgt nu namelijk voor onveilige situaties. Vooral voor voetgangers en fietsers die kunnen vallen door de onduidelijke oversteek, de ongelijke weg en hard rijdende auto's. De weg zal in fases deels en volledig dicht zijn tot en met maandag 13 juli. Weggebruikers zullen alert moeten zijn op de omleidingsborden en rekening moeten houden met extra reistijd. Uit nieuwe cijfers van het CBS blijkt dat het aantal mensen in Capelle aan den IJssel met een bijstandsuitkering voor het tweede jaar op rij is afgenomen. Sinds 2008 is het aantal niet meer zo laag geweest. Dat terwijl het nationale aantal mensen met een bijstandsuitkering juist is gestegen voor het derde jaar. De reden voor deze stijging zou het grote aantal jongeren zijn die recht hebben op bijstand. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weerswachting van woensdagmiddag 17 juni. We hadden te maken vandaag met 5 heel wolkenvelden. Hier en daar vielen een paar druppels, maar het bleef overwegend droog en af en toe brak ook de zon door. De temperatuur liep op naar zo'n 24 graden gemiddeld in de regio. De komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 15 graden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden en overdag blijft het overal droog. Er waait dan een zwakke wind uit het zuidwesten en kan zo'n 28 graden worden. In de nacht van donderdag op vrijdag is de kans op enkele buien groot, lokaal ook met onweer. Blijft erg warm met een minimumtemperatuur rond de 20 graden. En op vrijdag zijn er dan zonnige perioden, de temperatuur loopt heel snel op. En in de loop van de middag kan het zo'n 32 graden worden bij een matige wind uit een zuidelijke richting. Later in de middag en avond neemt de kans op een enkele lokale bui toe, mogelijk met een donderklap, en gaat het een beetje afkoelen. Maar het blijft nog erg warm, want in de nacht van vrijdag op zaterdag wordt het niet kouder dan 19 graden. Zaterdag overdag zijn er zonnige perioden met wat wolkenvelden. Het blijft, afgezien van een kleine kans op een lokale bui, op de meeste plaatsen droog. En in de middag zo'n 25 tot 26 graden. Ook op zondag flinke zonnige periode. En nadat de wind zaterdag tijdelijk uit een westelijke richting heeft gewaaid, gaat op zondag de wind waaien uit een oost-noordoostelijke richting. Is dan meestal matig van kracht. En zondagmiddag kan het dan zo'n 28 graden worden.

0: Radio Kapelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Kapelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. Multimiljonair Wim Beelen zegt dat hij Miniworld Rotterdam van de ondergang redt. Op de website van zijn bedrijf staat dat hij met een overbruggingskrediet komt en dat de noodlijdende miniatuurattractie aan het WENA zaterdag weer open gaat. Wim Beelen nam onlangs het nooit geopende pretpark Rivoli van Henny van der Most over. Op de locatie van de voormalige Rotterdamse vuilverbranding bij de zuidkant van de Maastunnel moet nu het attractiepark Spelen bij Beelen komen. De vuurtorenloop in Hoek van Holland is toch afgelast. Gisteren werd nog gemeld dat de halve marathon vrijdag zou doorgaan, ondanks de hoge temperaturen die worden verwacht. Maar nu is toch besloten om het hardloopevenement in Hoek van Holland te cancelen. Vorig jaar was het ook erg warm op de dag van de vuurtorenloop. Toen werd het parcours vanwege de hitte ingekort tot 10 kilometer. Maar nu is dus besloten dat de vuurtorenloop niet doorgaat. Het duurt nog tot augustus voordat de BOA's in Schiedam weer boetes kunnen uitdelen voor bijvoorbeeld wildplassen of openbare dronkenschap. Dat zegt de Schiedamse burgemeester Harold Bergman. Hij bevestigt dat door een administratiefout van de gemeente de Schiedamse BOA's nu niet zijn gecertificeerd. En dat betekent dat ze allerlei dingen niet mogen doen, zoals dus het bekeuren van wildplassers of overlastgevers die dronken over straat lopen. Dubai heeft de topcrimineel Shorandi Tyson Q uitgeleverd aan Curaçao. En dat betekent dat hij op Curaçao kan worden berecht. Shorandi Tyson Q is een prominent lid van de criminele organisatie No Limit Soldiers. Hij zou nu niet op Curaçao zitten, maar in de extra beveiligde inrichting in Vught. En dat zou te maken hebben met de beperkte beveiligingsmogelijkheden op Curaçao. En dan krijg je nog het weer. Opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar ongeveer 15 graden. Morgen zonnig en warm. Het wordt 28 graden. Morgenavond kan er een bui vallen. Mogelijk met onweer, hagel en windstoten. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
1: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Capelle aan den IJssel is woensdagochtend een man gereanimeerd in een sportschool aan de PC Boutensingel. De man raakte onwel tijdens het zwemmen. De hulpdiensten werden rond 7:30 in de ochtend massaal gealarmeerd naar de David Lloyd Club. De slachtoffer werd uit het water gehaald en is gereanimeerd. De man is met hartslag naar het ziekenhuis vervoerd voor verdere medische zorg. Vanaf maandag 22 juni begint de gemeente Capelle aan den IJssel met werkzaamheden op de Schenkelse Dreef. De oversteek bij de brug over de ringvaart zorgt nu namelijk voor onveilige situaties. Vooral voor voetgangers en fietsers die kunnen vallen door de onduidelijke oversteek, de ongelijke weg en hard rijdende auto's. De weg zal in fases deels en volledig dicht zijn tot en met maandag 13 juli. Weggebruikers zullen alert moeten zijn op de omleidingsborden en rekening moeten houden met extra reistijd. Uit nieuwe cijfers van het CBS blijkt dat het aantal mensen in Capelle aan den IJssel met een bijstandsuitkering voor het tweede jaar op rij is afgenomen. Sinds 2008 is het aantal niet meer zo laag geweest. Dat terwijl het nationale aantal mensen met een bijstandsuitkering juist is gestegen voor het derde jaar. De reden voor deze stijging zou het grote aantal jongeren zijn die recht hebben op bijstand. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 17 juni. We hadden te maken vandaag met vijf heel wolkenvelden. Hier en daar vielen een paar druppels, maar het bleef overwegend droog en af en toe brak ook de zon door. De temperatuur liep op naar zo'n 24 graden gemiddeld in de regio. De komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 15 graden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden en overdag blijft het overal droog. Er waait dan een zwakke wind uit het zuidwesten en kan zo'n 28 graden worden. In de nacht van donderdag op vrijdag is de kans op enkele buien groot, lokaal ook met onweer. Blijft erg warm met een minimumtemperatuur rond de 20 graden. En op vrijdag zijn er dan zonnige perioden, de temperatuur loopt heel snel op. En in de loop van de middag kan het zo'n 32 graden worden bij een matige wind uit een zuidelijke richting. Later in de middag en avond neemt de kans op een enkele lokale bui toe, mogelijk met een donderklap, en gaat het een beetje afkoelen. Maar het blijft nog erg warm, want in de nacht van vrijdag op zaterdag wordt het niet kouder dan 19 graden. Zaterdag overdag zijn er zonnige perioden met wat wolkenvelden. Het blijft, afgezien van een kleine kans op een lokale bui, op de meeste plaatsen droog. En in de middag zo'n 25 tot 26 graden. Ook op zondag flinke zonnige periode. En nadat de wind zaterdag tijdelijk uit een westelijke richting heeft gewaaid, gaat op zondag de wind waaien uit een oost-noordoostelijke richting. Is dan meestal matig van kracht. En zondagmiddag kan het dan zo'n 28 graden worden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Multimiljonair Wim Beelen zegt dat hij het noodlijdende Mini World Rotterdam van de ondergang wil redden. Op de website van zijn bedrijf staat dat hij met een overbruggingskrediet komt en dat Mini World zaterdag weer open gaat. Mini World is al 20 jaar een icoon en dat moet zo blijven, zo vindt hij. Beelen nam onlangs het nooit geopende pretpark Rivoli van Henny van der Most over. Op de locatie van de voormalige Rotterdamse vuilverbranding aan de zuidkant van de Maastunnel moet nu het attractiepark Spelen bij Beelen komen. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer eens contact gezocht met Rusland. Sinds de Russische invasie van Oekraïne had de EU het contract met het Kremlin verbroken. Nu de VS weer wil proberen een einde aan de oorlog te maken, zijn de landen van de EU bang om buitenspel te komen te staan bij de laatste onderhandelingen. De voorzitter van de Europese Raad heeft daarom contact gezocht. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de huidige energiecrisis. Daar waarschuwt het Centraal Planbureau voor. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen en een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Zij worden geraakt door de gasprijs die door de oorlog in het Midden-Oosten hard is gestegen. De koopkracht kan 6% dalen voor mensen met een laag inkomen. Het Centraal Planbureau zegt dat het verduurzamen van huizen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. Op het WK voetbal heeft Colombia met 3-1 gewonnen van Oezbekistan. Twee landen waren als enige nog niet in actie gekomen op het WK. Gisteravond speelden in dezelfde groep Portugal en Congo gelijk met 1-1. Engeland won gisteravond laat met 4-2 van Kroatië. Harry Kane scoorde daar 2 keer. Ghana Panama werd 1-0 na een goal diep in blessuretijd. Vandaag komen ploegen voor het eerst in actie voor de 2e keer dit WK. De Tsjechië speelt om 6 uur tegen Zuid-Afrika. Daarna volgt Zwitserland Bosnië. En vannacht is er nog Qatar tegen Canada en Mexico Zuid-Korea. Het weer. Veel zon, droog en zomers. Temperaturen van 25 tot 28 graden. Het kan erbij drukkend warm aanvoelen. Vanavond en vannacht kans op een stevige regen- of onweersbui. Morgen veel zon, broeierig warm. En temperaturen die kunnen oplopen tot 33 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelt nog niet al te veel voor. Er staan een paar dagelijkse files. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Hintham en de afrit Kerkdriel 4 kilometer. A4 van Rotterdam naar Den Haag tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Prins Klausplein 5. A20 richting Gouda tussen Rotterdam-Alexander en Moordrecht 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
9: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
10: Huh?
9: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
11: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. De onderhandelingen voor een nieuwe coalitie in Capelle aan den IJssel zijn afgerond. De gemeente meldt dat er een akkoord is bereikt tussen Leefbaar Capelle, PRO en de SGP. Deze partijen waren met elkaar in onderhandeling na de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart. Tijdens de formatie werd besproken welke doelstellingen ze in de komende 4 jaren willen bereiken. Ook werd afgesproken welke wethouders de partijen voordragen en over welke onderwerpen ze gaan. De gezamenlijke afspraken zijn vastgelegd in een coalitieakkoord genaamd Samen voor Capelle. Een 47-jarige man uit Capelle aan den IJssel is aangehouden in een onderzoek naar witwassen en ondermijnende criminaliteit. Agenten hielden de Capellenaar op donderdag 11 juni staande in Barendrecht. Toen zij de tas van de man controleerden, vonden zij een aantal exclusieve horloges. Na goedkeuring van het Openbaar Ministerie werd ook de woning van de verdachte doorzocht. Daar werden verdovende middelen, munitie voor een vuurwapen, exclusieve tassen en kleding aangetroffen en in beslag genomen. Ook een Porsche is door de politie meegenomen. De verdachte is voorgeleid aan de rechtercommissaris en die besloot het voorarrest met 2 weken te verlengen. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting van woensdagmiddag 17 juni. We hadden te maken vandaag met vrij veel wolkenvelden. Hier en daar vielen een paar druppels, maar het bleef overwegend droog en af en toe brak ook de zon door. De temperatuur liep op naar zo'n 24 graden gemiddeld in de regio. Komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 15 graden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden en overdag blijft het overal droog. Er waait dan een zwakke wind uit het zuidwesten en kan zo'n 28 graden worden. In de nacht van donderdag op vrijdag is de kans op enkele buien groot, lokaal ook met onweer. Blijft erg warm met een minimumtemperatuur rond de 20 graden. En op vrijdag zijn er dan zonnige perioden, de temperatuur loopt heel snel op. En in de loop van de middag kan het zo'n 32 graden worden bij een matige wind uit een zuidelijke richting. Later in de middag en avond neemt de kans op een enkele lokale bui toe, mogelijk met een donderklap, en gaat het een beetje afkoelen. Maar het blijft nog erg warm, want in de nacht van vrijdag op zaterdag wordt het niet kouder dan 19 graden. Zaterdag overdag zijn er zonnige perioden met wat wolkenvelden. Het blijft, afgezien van een kleine kans op een lokale bui, op de meeste plaatsen droog. En in de middag zo'n 25 tot 26 graden. Ook op zondag flinke zonnige periode. En nadat de wind zaterdag tijdelijk uit een westelijke richting heeft gewaaid, gaat op zondag de wind waaien uit een oost-noordoostelijke richting. Is dan meestal matig van kracht. En zondagmiddag kan het dan zo'n 28 graden worden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven is extra vertraging tussen de afrit Budel en knooppunt Leenderheide. 8 kilometer file met een half uur extra reistijd. Daar stond een kapotte vrachtwagen stil, maar inmiddels is de rijbaan weer vrij. A28 van Amersfoort naar Utrecht tussen Soesterberg en de afrit De Bilt. 6 kilometer met een kwartier vertraging. Daar staat een auto in brand. 2 rijstroken zijn dicht. En op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht tussen Kuik en Boksmeer. 4 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. Het asfalt is daar beschadigd. Er is 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Multimiljonair Wim Beelen zegt dat hij het noodlijdende Miniworld Rotterdam van de ondergang wil redden. Op de website van zijn bedrijf staat dat hij met een overbruggingskrediet komt en dat Miniworld zaterdag weer open gaat. Miniworld is al 20 jaar een icoon en dat moet zo blijven, zo vindt hij. Beelen nam onlangs het nooit geopende pretpark Rivoli van Henny van der Most over. Op de locatie van de voormalige Rotterdamse vuilverbranding aan de zuidkant van de Maastunnel moet nu het attractiepark Spelen bij Beelen komen. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer eens contact gezocht met Rusland. Sinds de Russische invasie van Oekraïne had de EU het contract met het Kremlin verbroken. Nu de VS weer wil proberen een einde aan de oorlog te maken, zijn de landen van de EU bang om buitenspel te komen te staan bij de laatste onderhandelingen. De voorzitter van de Europese Raad heeft daarom contact gezocht. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de huidige energiecrisis. Daar waarschuwt het Centraal Planbureau voor. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen en een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Zij worden geraakt door de gasprijs die door de oorlog in het Midden-Oosten hard is gestegen. De koopkracht kan 6% dalen voor mensen met een laag inkomen. Het Centraal Planbureau zegt dat het verduurzamen van huizen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. Op het WK voetbal heeft Colombia met 3-1 gewonnen van Oezbekistan. Twee landen waren als enige nog niet in actie gekomen op het WK. Gisteravond speelden in dezelfde groep Portugal en Congo gelijk met 1-1. Engeland won gisteravond laat met 4-2 van Kroatië. Harry Kane scoorde daar 2 keer. Ghana Panama werd 1-0 na een goal diep in blessuretijd. Vandaag komen ploegen voor het eerst in actie voor de 2e keer dit WK. De Tsjechië speelt om 6 uur tegen Zuid-Afrika. Daarna volgt Zwitserland Bosnië. En vannacht is er nog Qatar tegen Canada en Mexico Zuid-Korea. Het weer. Veel zon, droog en zomers. Temperaturen van 25 tot 28 graden. Het kan erbij drukkend warm aanvoelen. Vanavond en vannacht kans op een stevige regen- of onweersbui. Morgen veel zon, broeierig warm en temperaturen die kunnen oplopen tot 33 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet drukker dan gebruikelijk. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. De langste van dit moment staan op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen de afrit Budel en knooppunt Leenderheide, 8 kilometer met 10 minuten vertraging. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Geldermalsen en knooppunt Empel, 12, met daar een kwartier op onthoud. Op de A20 richting Gouda bij Moordrecht 5 kilometer met 10 minuten vertraging. A28 Amersfoort richting Utrecht. Daar heeft een auto in brand gestaan. Tussen Soesterberg en de afrit De Bilt 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. Daar zijn nu opruimwerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht. En op de A73 van Nijmegen naar Venlo. Tussen Malden en Boksmeer 1/2 uur vertraging in 8 kilometer file. Het asfalt is beschadigd. Daar is 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: tears back that I cried. All the hours spent giving advice on how to write your songs. All you did was prove me wrong. Wish you said you loved me when you didn't have your fingers crossed.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. De onderhandelingen voor een nieuwe coalitie in Capelle aan den IJssel zijn afgerond. De gemeente meldt dat er een akkoord is bereikt tussen Leefbaar Capelle, PRO en de SGP. Deze partijen waren met elkaar in onderhandeling na de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart. Tijdens de formatie werd besproken welke doelstellingen ze in de komende 4 jaren willen bereiken. Ook werd afgesproken welke wethouders de partijen voordragen en over welke onderwerpen ze gaan. De gezamenlijke afspraken zijn vastgelegd in een coalitieakkoord genaamd Samen voor Capelle. Een 47-jarige man uit Capelle aan den IJssel is aangehouden in een onderzoek naar witwassen en ondermijnende criminaliteit. Agenten hielden de Capellenaar op donderdag 11 juni staande in Barendrecht. Toen zij de tas van de man controleerden, vonden zij een aantal exclusieve horloges. Na goedkeuring van het Openbaar Ministerie werd ook de woning van de verdachte doorzocht. Daar werden verdovende middelen, munitie voor een vuurwapen, exclusieve tassen en kleding aangetroffen en in beslag genomen. Ook een Porsche is door de politie meegenomen. De verdachte is voorgeleid aan de rechtercommissaris en die besloot het voorarrest met 2 weken te verlengen. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwacht van donderdag 18 juni. Het was vandaag een zonnige en warme zomerdag. Er waait een zwakke wind uit een zuidwestelijke richting. Er zijn flinke zonnige perioden. En de maximumtemperatuur vanmiddag zo'n 27 tot 28 graden. Komende avond en nacht blijft het erg warm, maar de kans op een paar buien is groot, mogelijk ook met een donderklap. Het wordt niet kouder dan 19 graden. Morgen overdag zijn er een flinke zonnige perioden, ook een paar wolkenvelden. En het lijkt overwegend droog te blijven overdag, bij een matige wind uit een zuidelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de 32 graden. In de nacht van vrijdag op zaterdag is er een kans op een enkele regen- of onweersbui. En ook dan blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 19 graden. Zaterdag waait de wind uit een westelijke richting en wordt dan wat minder hete lucht uitgevoerd. De wind is maar zwak, een windkracht 2 tot 3. En zaterdagmiddag wordt het dan rond de 26 graden. Op zondag waait de wind uit een oost-noordoostelijke richting. Ook dan overwegend droog met zonnige perioden die worden afwisselend bij een paar wolkenvelden. Een minimumtemperatuur van 17 en een maximumtemperatuur van 28 graden. Op maandag is er veel zon, een matige wind uit het oosten tot noordoosten. En opnieuw wordt het zeer warm met een minimumtemperatuur van 18 en een maximumtemperatuur rond de 30 graden. Op dinsdag en woensdag blijft het overwegend droog. De wind waait dan uit een noord-noordwestelijke richting. En overdag wordt het dan zo'n 26 tot 27 graden met flinke zonnige perioden.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we gehad. De meeste dagelijkse files staan nog op de wegen in het midden en zuiden van het land. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort, daar rijdt het verkeer langzaam tussen naar de West en Blaricum 7 kilometer met een kwartier vertraging. A2 Maastricht-Eindhoven tussen Weert Noord en Knoopend Leenderheide 12 met ook daar een kwartier op onthoud. A28 Amersfoort-Utrecht tussen Soesterberg en Knoopend Rijnsweert 9 kilometer met daar een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En op de A73 van Nijmegen naar Venlo tussen Malden en Boksmeer 9 kilometer file met een half uur op onthoud. Het asfalt is beschadigd, daar is 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Multimiljonair Wim Beelen zegt dat hij het noodlijdende Miniworld Rotterdam van de ondergang wil redden. Op de website van zijn bedrijf staat dat hij met een overbruggingskrediet komt en dat Miniworld zaterdag weer open gaat. Miniworld is al 20 jaar een icoon en dat moet zo blijven, zo vindt hij. Beelen nam onlangs het nooit geopende pretpark Rivoli van Henny van der Most over. Op de locatie van de voormalige Rotterdamse vuilverbranding aan de zuidkant van de Maastunnel moet nu het attractiepark Spelen bij Beelen komen.

0: De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer eens contact gezocht met Rusland. Sinds de Russische invasie van Oekraïne had de EU het contact met het Kremlin verbroken. Nu de VS weer wil proberen een einde aan de oorlog te maken, zijn de landen van de EU bang om buitenspel te komen te staan bij de laatste onderhandelingen. De voorzitter van de Europese Raad heeft daarom contact gezocht. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de huidige energiecrisis. Daar waarschuwt het Centraal Planbureau voor. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen en een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Zij worden geraakt door de gasprijs die door de oorlog in het Midden-Oosten hard is gestegen. De koopkracht kan 6% dalen voor mensen met een laag inkomen. Het Centraal Planbureau zegt dat het verduurzamen van huizen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. Op het WK voetbal heeft Colombia met 3-1 gewonnen van Oezbekistan. Twee landen waren als enige nog niet in actie gekomen op het WK. Gisteravond speelden in dezelfde groep Portugal en Congo gelijk met 1-1. Engeland won gisteravond laat met 4-2 van Kroatië. Harry Kane scoorde daar 2 keer. Ghana Panama werd 1-0 na een goal diep in blessuretijd. Vandaag komen ploegen voor het eerst in actie voor de 2e keer dit WK. De Tsjechië speelt om 6 uur tegen Zuid-Afrika. Daarna volgt Zwitserland Bosnië. En vannacht is er nog Qatar tegen Canada en Mexico Zuid-Korea. Het weer. Veel zon, droog en zomers. Temperaturen van 25 tot 28 graden. Het kan erbij drukkend warm aanvoelen. Vanavond en vannacht kans op een stevige regen- of onweersbui. Morgen veel zon, broeierig warm en temperaturen die kunnen oplopen tot 33 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Er staan nog wat langere files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort, tussen Naar de Vesting en knooppunt Eemnes, 9 kilometer met een kwartier vertraging. A2 Maastricht-Eindhoven tussen Weert Noord en knooppunt Leendegeide 12. Ook daar is het oponthoud een kwartier. A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid 7 kilometer met ruim 10 minuten oponthoud. En op de A73 van Nijmegen naar Venlo tussen Kuik en Boksmeer 8 kilometer file met een half uur vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
10: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en

is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. De onderhandelingen voor een nieuwe coalitie in Capelle aan den IJssel zijn afgerond. De gemeente meldt dat er een akkoord is bereikt tussen Leefbaar Capelle, PRO en de SGP. Deze partijen waren met elkaar in onderhandeling na de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart. Tijdens de formatie werd besproken welke doelstellingen ze in de komende 4 jaren willen bereiken. Ook werd afgesproken welke wethouders de partijen voordragen en over welke onderwerpen ze gaan. De gezamenlijke afspraken zijn vastgelegd in een coalitieakkoord genaamd Samen voor Capelle. Een 47-jarige man uit Capelle aan den IJssel is aangehouden in een onderzoek naar witwassen en ondermijnende criminaliteit. Agenten hielden de Capellenaar op donderdag 11 juni staande in Barendrecht. Toen zij de tas van de man controleerden, vonden zij een aantal exclusieve horloges. Na goedkeuring van het Openbaar Ministerie werd ook de woning van de verdachte doorzocht. Daar werden verdovende middelen, munitie voor een vuurwapen, exclusieve tassen en kleding aangetroffen en in beslag genomen. Ook een Porsche is door de politie meegenomen. De verdachte is voorgeleid aan de rechtercommissaris en die besloot het voorarrest met 2 weken te verlengen. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwacht van donderdag 18 juni. Het was vandaag een zonnige en warme zomerdag. Er waait een zwakke wind uit een zuidwestelijke richting. Er zijn flinke zonnige perioden. En de maximumtemperatuur vanmiddag zo'n 27 tot 28 graden. Komende avond en nacht blijft het erg warm, maar de kans op een paar buien is groot, mogelijk ook met een donderklap. Het wordt niet kouder dan 19 graden. Morgen overdag zijn er een flinke zonnige perioden, ook een paar wolkenvelden. En het lijkt overwegend droog te blijven overdag, bij een matige wind uit een zuidelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de 32 graden. In de nacht van vrijdag op zaterdag is er een kans op een enkele regen- of onweersbui. En ook dan blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 19 graden. Zaterdag waait de wind uit een westelijke richting en wordt dan wat minder hete lucht uitgevoerd. De wind is maar zwak, een windkracht 2 tot 3. En zaterdagmiddag wordt het dan rond de 26 graden. Op zondag waait de wind uit een oost-noordoostelijke richting. Ook dan overwegend droog met zonnige perioden. Die worden afwisselend bij een paar wolkenvelden. Een minimumtemperatuur van 17 en een maximumtemperatuur van 28 graden. Op maandag is er veel zon. Een matige wind uit het oosten tot noordoosten. En opnieuw wordt het zeer warm met een minimumtemperatuur van 18 en een maximumtemperatuur rond de 30 graden. Op dinsdag en woensdag blijft het overwegend droog. De wind waait dan uit een noord-noordwestelijke richting. En overdag wordt het dan zo'n 26 tot 27 graden met flinke zonnige perioden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A10 Noord richting Zaanstad staat nog file tussen de afrit Volendam en knooppunt Koenplein 5 kilometer met een 30 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. A20 naar Gouda bij Schiedam 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En op de A73 van Nijmegen naar Venlo tussen Kuik en Boksmeer 6 kilometer file met ruim een 15 minuten vertraging. Het asfalt is beschadigd. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Ondernemer Wim Beelen, die naar voren is gestapt om Mini World Rotterdam te redden, zegt dat hij het wil verplaatsen als de gemeente de huur voor het pand niet verlaagt. Hij zegt dat Rotterdam veel te veel geld vraagt.
2: 300.000 euro huur op 60.000 bezoekers voor een pand van de gemeente. Ja. 50% stijging in 7, 8 jaar. Waar hebben we het nou over dat we het zo belangrijk vinden? En hoe durf je dan als college te zeggen staatssteun?
1: Beelen nam eerder ook het nooit geopende pretpark Rivoli in Charloes over. Daar zou ook plek zijn voor Mini World als de gemeente de huur niet verlaagt, zegt Beelen. Bij een portiekflat in Schiedam is vannacht een explosie geweest. Dat was aan de Van Limburg-Stierumstraat. Er is schade aan de portiek, zoals een van de ruiten gesneuveld. De klap was in de wijde omgeving te horen. Volgens de politie is een onderzoek gestart. Er is nog niemand opgepakt. In een huis in Meerstad bij Groningen zijn vannacht twee doden gevonden. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk. De politie praat met buurtbewoners en verwacht in de loop van de ochtend meer over te kunnen zeggen. Er wordt minder gebruik gemaakt van het partnerverlof.

0: naar de geboorte van een kind dan vooraf werd ingeschat. Slechts 6 op de 10 partners maakten gebruik van. Uit eerdere onderzoeken bleek dat 7 tot 8 op de 10 partners daar gebruik van zouden gaan maken. Maar vooral mensen met lagere inkomens doen het niet. Sinds 2020 kunnen partners en vaders van pasbevallen vrouwen gebruik maken van het geboorteverlof. Naast een week volledig doorbetaald verlof kunnen ze ook nog 5 weken aanvullend verlof opnemen op basis van 70% van het salaris. Het weer, veel zon, droog, zomers met temperaturen van 25 tot 28 graden. De warmte kan erbij drukkend aanvoelen. Vanavond en vannacht is er kans op stevige regen en onweer. Morgen veel zon, broeierig warm met temperaturen die kunnen oplopen naar 33 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files van de ochtendspits zijn opgelost. Maar er staat nog wel file op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht bij Boksmeer. Door het gat in de weg daar, de vertraging is een kwartier en de rechterrijstrook is dicht. Op de A8 in Noord-Holland heb je ook bijna een kwartier tijdverlies. Van Zaanstad naar Amsterdam. Het rijdt daar langzaam tussen Zaanstad-Assen-Delft en knooppunt Zaandam. En op de A59 naar Den Bosch staat file tussen Made en knooppunt Hooipolder. Het oponthoud is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. De onderhandelingen voor een nieuwe coalitie in Capelle aan den IJssel zijn afgerond. De gemeente meldt dat er een akkoord is bereikt tussen Leefbaar Capelle, Pro en de SGP. Deze partijen waren met elkaar in onderhandeling na de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart. Tijdens de formatie werd besproken welke doelstellingen ze in de komende 4 jaren willen bereiken. Ook werd afgesproken welke wethouders de partijen voordragen en over welke onderwerpen ze gaan. De gezamenlijke afspraken zijn vastgelegd in een coalitieakkoord genaamd Samen voor Capelle. Een 47-jarige man uit Capelle aan den IJssel is aangehouden in een onderzoek naar witwassen en ondermijnende criminaliteit. Agenten hielden de Capellenaar op donderdag 11 juni staande in Barendrecht. Toen zij de tas van de man controleerden, vonden zij een aantal exclusieve horloges. Na goedkeuring van het Openbaar Ministerie werd ook de woning van de verdachte doorzocht. Daar werden verdovende middelen, munitie voor een vuurwapen, exclusieve tassen en kleding aangetroffen en in beslag genomen. Ook een Porsche is door de politie meegenomen. De verdachte is voorgeleid aan de rechtercommissaris en die besloot het voorarrest met 2 weken te verlengen. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwacht van donderdag 18 juni. Het was vandaag een zonnige en warme zomerdag. Er waait een zwakke wind uit een zuidwestelijke richting. Er zijn flinke zonnige perioden. En de maximumtemperatuur vanmiddag zo'n 27 tot 28 graden. De komende avond en nacht blijft het erg warm, maar de kans op een paar buien is groot, mogelijk ook met een donderklap. Het wordt niet kouder dan 19 graden. Morgen overdag zijn er flinke zonnige perioden, ook een paar wolkenvelden. En het lijkt overwegend droog te blijven overdag, bij een matige wind uit een zuidelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de 32 graden. In de nacht van vrijdag op zaterdag is er een kans op een enkele regen- of onweersbui. En ook dan blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 19 graden. Zaterdag waait de wind uit een westelijke richting en wordt dan wat minder hete lucht uitgevoerd. De wind is maar zwak, een windkracht 2 tot 3. En zaterdagmiddag wordt het dan rond de 26 graden. Op zondag waait de wind uit een oost-noordoostelijke richting. Ook dan overwegend droog met zonnige perioden die worden afwisselend met een paar wolkenvelden. Een minimumtemperatuur van 17 en een maximumtemperatuur van 28 graden. Op maandag is er veel zon, een matige wind uit het oosten tot noordoosten. En opnieuw wordt het zeer warm met een minimumtemperatuur van 18 en een maximumtemperatuur rond de 30 graden. Op dinsdag en woensdag blijft het overwegend droog. De wind waait dan uit een noord-noordwestelijke richting. En overdag wordt het dan zo'n 26 tot 27 graden met flinke zonnige perioden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Ondernemer Wim Beelen, die naar voren is gestapt om Mini World Rotterdam te redden, zegt dat hij het wil verplaatsen als de gemeente de huur voor het pand niet verlaagt. Hij zegt dat Rotterdam veel te veel geld vraagt.
2: 300.000 euro huur op 60.000 bezoekers voor een pand van de gemeente. Ja. 50% stijging in 7, 8 jaar. Waar hebben we het nou over dat we het zo belangrijk vinden? En hoe durf je dan als college te zeggen staatssteun?
1: Beelen nam eerder ook het nooit geopende pretpark Rivoli in Charloes over. Daar zou ook plek zijn voor Mini World als de gemeente de huur niet verlaagt, zegt Beelen. Bij een portiekflat in Schiedam is vannacht een explosie geweest. Dat was aan de Van Limburg-Stierumstraat. Er is schade aan de portiek, zoals een van de ruiten gesneuveld. De klap was in de wijde omgeving te horen. Volgens de politie is een onderzoek gestart. Er is nog niemand opgepakt. In een huis in Meerstad bij Groningen zijn vannacht twee doden gevonden. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk. De politie praat met buurtbewoners en verwacht in de loop van de ochtend meer over te kunnen zeggen. Er wordt minder gebruik gemaakt van een partnerverlof na de geboorte van een kind dan vooraf werd ingeschat. Slechts 6 op de 10 partners maakten gebruik van. Uit eerdere onderzoeken bleek dat 7 tot 8 op de 10 partners daar gebruik van zouden gaan maken. Maar vooral mensen met lagere inkomens doen het niet. Sinds 2020 kunnen partners en vaders van pasbevallen vrouwen gebruik maken van het geboorteverlof. Naast een week volledig doorbetaald verlof kunnen ze ook nog 5 weken aanvullend verlof opnemen op basis van 70% van het salaris. Het weer, veel zon, droog, zomers met temperaturen van 25 tot 28 graden. De warmte kan erbij drukkend aanvoelen. Vanavond en vannacht is er kans op stevige regen en onweer. Morgen veel zon, broeierig warm met temperaturen die kunnen oplopen naar 33 graden. Tot zover het nieuws.

0: Nieuws van Radio Rijnmond.
1: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
2: Misschien iets voor oudere mensen.
3: Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
1: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat?
9: Huh?
8: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
11: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. De onderhandelingen voor een nieuwe coalitie in Capelle aan den IJssel zijn afgerond. De gemeente meldt dat er een akkoord is bereikt tussen Leefbaar Capelle, Pro en de SGP. Deze partijen waren met elkaar in onderhandeling na de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart. Tijdens de formatie werd besproken welke doelstellingen ze in de komende 4 jaren willen bereiken. Ook werd afgesproken welke wethouders de partijen voordragen en over welke onderwerpen ze gaan. De gezamenlijke afspraken zijn vastgelegd in een coalitieakkoord genaamd Samen voor Capelle. Een 47-jarige man uit Capelle aan den IJssel is aangehouden in een onderzoek naar witwassen en ondermijnende criminaliteit. Agenten hielden de Capellenaar op donderdag 11 juni staande in Barendrecht. Toen zij de tas van de man controleerden, vonden zij een aantal exclusieve horloges. Na goedkeuring van het Openbaar Ministerie werd ook de woning van de verdachte doorzocht. Daar werden verdovende middelen, munitie voor een vuurwapen, exclusieve tassen en kleding aangetroffen en in beslag genomen. Ook een Porsche is door de politie meegenomen. De verdachte is voorgeleid aan de rechtercommissaris en die besloot het voorarrest met 2 weken te verlengen. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwacht van donderdag 18 juni. Het was vandaag een zonnige en warme zomerdag. Er waait een zwakke wind uit een zuidwestelijke richting. Er zijn flinke zonnige perioden. En de maximumtemperatuur vanmiddag zo'n 27 tot 28 graden. De komende avond en nacht blijft het erg warm, maar de kans op een paar buien is groot, mogelijk ook met een donderklap. Het wordt niet kouder dan 19 graden. Morgen overdag zijn er flinke zonnige perioden, ook een paar wolkenvelden. En het lijkt overwegend droog te blijven overdag, bij een matige wind uit een zuidelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de 32 graden. In de nacht van vrijdag op zaterdag is er een kans op een enkele regen- of onweersbui. En ook dan blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 19 graden. Zaterdag waait de wind uit een westelijke richting en wordt dan wat minder hete lucht uitgevoerd. De wind is maar zwak, een windkracht 2 tot 3. En zaterdagmiddag wordt het dan rond de 26 graden. Op zondag waait de wind uit een oost-noordoostelijke richting. Ook dan overwegend droog met zonnige perioden die worden afwisselend bij een paar wolkenvelden. Een minimumtemperatuur van 17 en een maximumtemperatuur van 28 graden. Op maandag is er veel zon, een matige wind uit het oosten tot noordoosten. En opnieuw wordt het zeer warm met een minimumtemperatuur van 18 en een maximumtemperatuur rond de 30 graden. Op dinsdag en woensdag blijft het overwegend droog. De wind waait dan uit een noord-noordwestelijke richting. En overdag wordt het dan zo'n 26 tot 27 graden met flinke zonnige perioden.
0: De gezelligste van de regio.
3: Gezelligste.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Schiedam is een vrouw om het leven gekomen bij een aanrijding met een vrachtwagen op de Nieuwe Damlaan. Het gaat om een voetganger die uiteindelijk onder de vrachtwagen terecht kwam. De vrachtwagenchauffeur is aangehouden voor verhoor. Het onderzoek loopt nog. Aan de Hoogstraat in het centrum van Rotterdam is een medewerker van de Coolblue neergestoken. Het slachtoffer is een man van 30 uit Rotterdam. Hij is aanspreekbaar en overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens de politie was iemand betrapt op diefstal. Dat zou dan ook de aanleiding zijn geweest voor de steekpartij. Er is nog niemand opgepakt. De lichamen van overledenen die zonder overleg zijn verplaatst van een begraafplaats in Dordrecht gaan terug naar de oorspronkelijke plek. Het gaat om 21 lichamen. In 2020 vond op de Dordtse begraafplaats aan de Zuiderdijk een grote ruiming plaats. Bij die ruiming bleek dat 21 lichamen in lijkzakken niet goed waren vergaan door problemen met de beluchting. Die zijn vervolgens naar de grote begraafplaats Eshof gebracht, maar de nabestaanden waren daar niet van op de hoogte. En ook de gemeente wist er niks van. Het stadsbestuur van Dordrecht vindt dat de keuze voor de laatste rustplaats moet worden gerespecteerd. De stoffelijke resten gaan daarop terug naar de Zuiderdijk. Hoe dat zo zorgvuldig mogelijk kan gebeuren, wordt nu uitgezocht. Bij Rotterdam 16-Hoven heeft brand gewoed op het dak van een woning. Daar was brand ontstaan tussen de zonnepanelen van een huis aan de Van de Duin van Maasdamweg. De brandweer zegt dat het vuur niet naar binnen is geslagen, maar alleen op het dak heeft gewoed. Inmiddels is de brand onder controle. De brandweer gaat nu kijken hoe de panelen weggehaald kunnen worden. Het weer. Vanmiddag veel zon, drukkend warme temperaturen tussen de 25 en 28 graden. Vanavond en vannacht kans op stevige regen- of onweersbuien. Morgen veel zon, broeierig warm, temperaturen tot 33 graden. In de middag kan er wel weer een stevige onweersbui vallen. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: to you.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. De onderhandelingen voor een nieuwe coalitie in Capelle aan den IJssel zijn afgerond. De gemeente meldt dat er een akkoord is bereikt tussen Leefbaar Capelle, PRO en de SGP. Deze partijen waren met elkaar in onderhandeling na de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart. Tijdens de formatie werd besproken welke doelstellingen ze in de komende 4 jaren willen bereiken. Ook werd afgesproken welke wethouders de partijen voordragen en over welke onderwerpen ze gaan. De gezamenlijke afspraken zijn vastgelegd in een coalitieakkoord genaamd Samen voor Capelle. Een 47-jarige man uit Capelle aan den IJssel is aangehouden in een onderzoek naar witwassen en ondermijnende criminaliteit. Agenten hielden de Capellenaar op donderdag 11 juni staande in Barendrecht. Toen zij de tas van de man controleerden, vonden zij een aantal exclusieve horloges. Na goedkeuring van het Openbaar Ministerie werd ook de woning van de verdachte doorzocht. Daar werden verdovende middelen, munitie voor een vuurwapen, exclusieve tassen en kleding aangetroffen en in beslag genomen. Ook een Porsche is door de politie meegenomen. De verdachte is voorgeleid aan de rechtercommissaris en die besloot het voorarrest met 2 weken te verlengen. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de eerste nacht van donderdag 18 juni. Het was vandaag een zonnige en warme zomerdag. Er waait een zwakke wind uit een zuidwestelijke richting. Er zijn flinke zonnige perioden. En de maximumtemperatuur vanmiddag zo'n 27 tot 28 graden. De komende avond en nacht blijft het erg warm, maar de kans op een paar buien is groot mogelijk ook met een donderklap. Het wordt niet kouder dan 19 graden. Morgen overdag zijn er flinke zonnige perioden, ook een paar wolkenvelden. En het lijkt overwegend droog te blijven overdag bij een matige wind uit een zuidelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de 32 graden. In de nacht van vrijdag op zaterdag is er een kans op een enkele regen- of onweersbui. En ook dan blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 19 graden. Zaterdag waait de wind uit een westelijke richting en wordt dan wat minder hete lucht uitgevoerd. De wind is maar zwak, een windkracht 2 tot 3. En zaterdagmiddag wordt het dan rond de 26 graden. Op zondag waait de wind uit een oost-noordoostelijke richting. Ook dan overwegend droog met zonnige perioden die worden afwisselend bij een paar wolkenvelden. Een minimumtemperatuur van 17 en een maximumtemperatuur van 28 graden. Op maandag is er veel zon, een matige wind uit het oosten tot noordoosten. En opnieuw wordt het zeer warm met een minimumtemperatuur van 18 en een maximumtemperatuur rond de 30 graden. Op dinsdag en woensdag blijft het overwegend droog. De wind waait dan uit een noord-noordwestelijke richting. En overdag wordt het dan zo'n 26 tot 27 graden met flinke zonnige perioden.
1: De gezelligste van de regio.
4: Gezelligste.
1: Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Schiedam is een vrouw om het leven gekomen bij een aanrijding met een vrachtwagen op de Nieuwe Damlaan. Het gaat om een voetganger die uiteindelijk onder de vrachtwagen terecht kwam. De vrachtwagenchauffeur is aangehouden voor verhoor. Het onderzoek loopt nog. Aan de Hoogstraat in het centrum van Rotterdam is een medewerker van de Coolblue neergestoken. Het slachtoffer is een man van 30 uit Rotterdam. Hij is aanspreekbaar en overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens de politie was iemand betrapt op diefstal. Dat zou dan ook de aanleiding zijn geweest voor de steekpartij. Er is nog niemand opgepakt. De lichamen van overledenen die zonder overleg zijn verplaatst van een begraafplaats in Dordrecht gaan terug naar de oorspronkelijke plek. Het gaat om 21 lichamen. In 2020 vond op de Dordtse begraafplaats aan de Zuiderdijk een grote ruiming plaats. Bij die ruiming bleek dat 21 lichamen in lijkzakken niet goed waren vergaan door problemen met de beluchting. Die zijn vervolgens naar de grote begraafplaats Eshof gebracht, maar de nabestaanden waren daar niet van op de hoogte. En ook de gemeente wist er niks van. Het stadsbestuur van Dordrecht vindt dat de keuze voor de laatste rustplaats moet worden gerespecteerd. De stoffelijke resten gaan daarom terug naar de Zuiderdijk. Hoe dat zo zorgvuldig mogelijk kan gebeuren, wordt nu uitgezocht. Bij Rotterdam 16-Hoven heeft brand gewoed op het dak van een woning. Daar was brand ontstaan tussen de zonnepanelen van een huis aan de Van de Duin van Maasdamweg. De brandweer zegt dat het vuur niet naar binnen is geslagen, maar alleen op het dak heeft gewoed. Inmiddels is de brand onder controle. De brandweer gaat nu kijken hoe de panelen weggehaald kunnen worden. Het weer. Vanmiddag veel zon, drukkend warme temperaturen tussen de 25 en 28 graden. Vanavond en vannacht kans op stevige regen- of onweersbuien. Morgen veel zon, broeierig warm, temperaturen tot 33 graden. In de middag kan er wel weer een stevige onweersbui vallen. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
7: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
8: Jazeker, heel belangrijk.
6: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige

Nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 Radio Capelle. Het Radio Capelle Hit Dossier. Muziek en herinneringen. Terug in de tijd. Met

Hartelijk welkom luisteraars bij deze aflevering van Hit Dossier. En u hoorde San Francisco, oftewel tussen haakjes, Be sure to wear some flowers in your hair. En dat was een exponent van The Summer of Love. Alles kon, alles mocht en vrede en peace. En ja, dat was de zomer van 1967. Deze plaat stond op nummer 1. En even kijken. 8 juli 1967 kwam die op de eerste plaats. En hij stond 1 week op de eerste plaats. En 2 jaar eerder, en dat was het jaar waarin de top 40 begon. Ja, daar was een heel ander geluid te horen. Een beetje somber. En dat was het geluid van Barry McGuire, die Eve of Destruction zingt.

Ja, nummer 3 notering was weggelegd voor Barry McGuire met Eve of Destruction. 13 weken stond hij al in de top 40. En de hoogste plek was een derde plaats. 1 week stond hij op nummertje 3. En ik ga verder met een nummer wat eigenlijk 2 keer... Excuus, die komt zo meteen. Eerst Dance With Somebody en niet Whitney Houston, maar dit heet Dance With Somebody van Mando Dios. En ja, die komt er nu aan.

Ja, dit was een mooie dansplaat. Dance with Somebody van Mando Diao. En het was een nummer 4 notering in het jaar 2009. 2 weken als hoogste en 20 weken top 40. Nou, dat zijn nogal getallen. En de volgende die ik klaar heb staan, dat is Shake You Down, als het goed is. Ik moet eventjes goed kijken. Shake You Down van Gregory Abbott. Een nummer 3 notering en 12 weken top 40 in het jaar 2000. Het jaar 1987.

Gregory Abbott was dit. En dat nummer wat hij zingt, Shake You Down. Dat was een nummer 3 hit in het jaar 1985. 1 week op nummer 3 was de hoogste notering. En even kijken, 13 weken stond hij erin. Ja, en dan kom ik toe aan een nummer waar in mijn boekje, wat ik bij de cd's paraat heb. Je t'aime moi non plus van Jane Birkin en Serge Sainsbourg. En er staat in dat ze in totaal 39 weken in de top 40 stonden. Maar het was niet in één keer, want in 69 was dit het geval. En later wanneer was dat eigenlijk? Weet ik niet, begin 70 jaar of zo kwam het nummer nog een keertje in de top 40 terecht. En in totaal maar liefst 39 weken met als hoogste notering 2 weken lang op een 3e plek. Je t'aime moi non plus.

0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.
1: Die hebben we net gehad. Ik moest deze starten. U hoorde, even kijken, Je t'aime moi non plus. In de versie van Jean Berkin met Serge Sainsbourg. Overigens, Brigitte Bardot heeft het ooit ook ingezongen. Maar goed, we gaan verder met nog een Frans nummer. Namelijk Tu es fou. Even kijken, Foutu van Ingrid. En 2 weken stond ze daarmee in de top 40 van 2002. 13 weken lang in totaal. Nou, die blijft wel, hè? Daar komt Ingrid.

Ingrid was dit met tu es foutu. En wat dat precies betekent, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Maar het klinkt wel leuk. De hoogste positie, nummertje 2 notering, daar stond ze 2 weken op in de top 40 van binnenkomst 10 augustus 2002. En dat was dus Ingrid, tu es foutu. En dan gaan we verder met de volgende. En dat klinkt ook een beetje Frans. Plage lees ik. Maar misschien zingt Crystal... even kijken. Crystal Fighters zingen dat misschien wel als plage. Ik weet het niet. Ik zeg plage.

Ja, ik noem het toch maar plage, oftewel plage. P-L-A-G-E. Dat is de band. En 12 weken, of nummertje 12 was de hoogste positie, maar ze stonden wel 3 weken op 22 als hoogste genoteerd. En dat is ook weer een bijzonder feitje uit de top 40. En ik ga verder met Miss California. Dat is de titel van een nummer gezongen door Dante Thomas. En het was een nummer 1 hit. En even kijken hoe 14 weken lang stond die nummertje 1. En

0: Miss California heet dit nummer en het werd gezongen door Dante Thomas. De hoogste positie, een nummertje 1 notering, maar het was maar 1 week. 14 weken stond hij erin in de top 40 van 4 augustus 2001 kwam die binnen. En dat is het verhaal. Goed, ik ga verder met de volgende. En dat is een nummer van Rockwell.
1: Ja, Rockwell.
0: Even kijken hoor. Rockwell. Somebody's Watching Me. Daar komt-ie. Hey, dit is verkeerd. Dit is...

Rockwell met Somebody's Watching Me. En dat was een nummer wat op 25 februari 1984 de top 40 binnenkwam. Hoogste notering, een tweede plek. En ik ga gauw verder met het volgende, want volgens mij, of ik heb hem al overgeslagen, maar dat mag niet, want hier komt How About Us van Champagne.

Ja, u hoorde natuurlijk Champagne met How About Us. 8 weken stond hij op nummer 1 in 1981. En ja, wat moet ik daar nog meer van zeggen? Een superhit van deze band. En ik ga verder met Lion in The Morning Sun. En ik ga dadelijk wel vertellen wie en wat. I am

0: Lion in the Morning Sun. En dat was een nummer van... ja, die letters zijn vreselijk klein. Will and the People. En 17 weken stond hij in de top 40. En de hoogste positie was nummertje 8. En we schrijven het jaar 2012. Even kijken, wat hebben we nu? Ja, We Are Growing. Chaka Zulu komt er nu aan.
1: Oh, oh, oh.

Ja, We Are Growing, en oftewel Shaka Zulu van Margaret Singers. En dat was een nummer 1 hit in het jaar 1989, als ik het goed kan lezen. Prachtige nummer, en ik heb er nog eentje voor u. Maar dat is ook weer een nummer 1 hit uit de, tachtiger jaren. 5 weken op nummer 1. 9, even kijken, 5 weken dus nummer 1. 17 weken in de top 40. En we hebben het over niemand anders dan Do You Love Me van Sheriff Dean. We gaan daarmee uit. En mocht het aan het einde het lied afgelopen zijn en de tijd is nog niet voorbij, dan krijgt u een klein riedeltje te horen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende week. Dan gaan we verder met die heerlijke hits uit de top 40 uit het verleden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Schiedam is een vrouw om het leven gekomen bij een aanrijding met een vrachtwagen op de Nieuwe Damlaan. Het gaat om een voetganger die uiteindelijk onder de vrachtwagen terechtkwam. De vrachtwagenchauffeur is aangehouden voor verhoor. Het onderzoek loopt nog. Aan de Hoogstraat in het centrum van Rotterdam is een medewerker van de Coolblue neergestoken. Het slachtoffer is een man van 30 uit Rotterdam. Hij is aanspreekbaar en overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens de politie was iemand betrapt op diefstal. Dat zou dan ook de aanleiding zijn geweest voor de steekpartij. Er is nog niemand opgepakt. De lichamen van overledenen die zonder overleg zijn verplaatst van een begraafplaats in Dordrecht gaan terug naar de oorspronkelijke plek. Het gaat om 21 lichamen. In 2020 vond op de Dordtse begraafplaats aan de Zuiderdijk een grote ruiming plaats. Bij die ruiming bleek dat 21 lichamen in lijkzakken niet goed waren vergaan door problemen met de beluchting. Die zijn vervolgens naar de grote begraafplaats Eshof gebracht, maar de nabestaanden waren daar niet van op de hoogte. En ook de gemeente wist er niks van. Het stadsbestuur van Dordrecht vindt dat de keuze voor de laatste rustplaats moet worden gerespecteerd. De stoffelijke resten gaan daarom terug naar de Zuiderdijk. Hoe dat zo zorgvuldig mogelijk kan gebeuren, wordt nu uitgezocht. Bij Rotterdam 16-over heeft brand gewoed op het dak van een woning. Daar was brand ontstaan tussen de zonnepanelen van een huis aan de Van de Duin van Maasdamweg. De brandweer zegt dat het vuur niet naar binnen is geslagen, maar alleen op het dak heeft gewoed. Inmiddels is de brand onder controle. De brandweer gaat nu kijken hoe de panelen weggehaald kunnen worden. Het weer. Vanmiddag veel zon, drukkend warme temperaturen tussen de 25 en 28 graden. Vanavond en vannacht kans op stevige regen- of onweersbuien. Morgen veel zon, broeierig warm, temperaturen tot 33 graden. In de middag kan er wel weer een stevige onweersbui vallen. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. De onderhandelingen voor een nieuwe coalitie in Capelle aan den IJssel zijn afgerond. De gemeente meldt dat er een akkoord is bereikt tussen Leefbaar Capelle, Pro en de SGP. Deze partijen waren met elkaar in onderhandeling na de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart. Tijdens de formatie werd besproken welke doelstellingen ze in de komende 4 jaren willen bereiken. Ook werd afgesproken welke wethouders de partijen voordragen en over welke onderwerpen ze gaan. De gezamenlijke afspraken zijn vastgelegd in een coalitieakkoord genaamd Samen voor Capelle. Een 47-jarige man uit Capelle aan den IJssel is aangehouden in een onderzoek naar witwassen en ondermijnende criminaliteit. Agenten hielden de Capellenaar op donderdag 11 juni staande in Barendrecht. Toen zij de tas van de man controleerden, vonden zij een aantal exclusieve horloges. Na goedkeuring van het Openbaar Ministerie werd ook de woning van de verdachte doorzocht. Daar werden verdovende middelen, munitie voor een vuurwapen, exclusieve tassen en kleding aangetroffen en in beslag genomen. Ook een Porsche is door de politie meegenomen. De verdachte is voorgeleid aan de rechtercommissaris en die besloot het voorarrest met 2 weken te verlengen. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwacht van donderdag 18 juni. Het was vandaag een zonnige en warme zomerdag. Er waait een zwakke wind uit een zuidwestelijke richting. Er zijn flinke zonnige perioden. En de maximumtemperatuur vanmiddag zo'n 27 tot 28 graden. De komende avond en nacht blijft het erg warm, maar de kans op een paar buien is groot mogelijk ook met een donderklap. Het wordt niet kouder dan 19 graden. Morgen overdag zijn er een flinke zonnige periode, ook een paar wolkenvelden. En het lijkt overwegend droog te blijven overdag bij een matige wind uit een zuidelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de 32 graden. In de nacht van vrijdag op zaterdag is er een kans op een enkele regen- of onweersbui. En ook dan blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 19 graden. Zaterdag waait de wind uit een westelijke richting en wordt dan wat minder hete lucht uitgevoerd. De wind is maar zwak, een windkracht 2 tot 3. En zaterdagmiddag wordt het dan rond de 26 graden. Op zondag waait de wind uit een oost-noordoostelijke richting. Ook dan overwegend droog met zonnige perioden die worden afwisselend bij een paar wolkenvelden. Een minimumtemperatuur van 17 en een maximumtemperatuur van 28 graden. Op maandag is er veel zon, een matige wind uit het oosten tot noordoosten. En opnieuw wordt het zeer warm met een minimumtemperatuur van 18 en een maximumtemperatuur rond de 30 graden. Op dinsdag en woensdag blijft het overwegend droog. De wind waait dan uit een noord-noordwestelijke richting. En overdag wordt het dan zo'n 26 tot 27.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Maries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Dirk Kuyt vertrekt naar het Turkse Fenerbahçe. De huidige coach van FC Dordrecht wordt daar de eerste assistent van de nieuwe hoofdtrainer Ismail Kartal. Zo is bekendgemaakt tijdens een persconferentie in Istanbul. Opvallend is dat zijn huidige club van niks zegt te weten. FC Dordrecht-directeur Hans de Zeeuw kan alleen zeggen dat hij weet dat Kuyt graag naar Turkije zou willen. En wij hebben hem gezegd dat hij mag spreken met Fenerbahçe, maar zij hebben zich niet officieel gemeld. Wij worden ook overvallen door het nieuws, zo heeft de Zeeuw laten weten. Op de Zuiderdiepweg in Dirksland is een man vannacht de controle over het stuur verloren om vervolgens met auto en al in de boom terecht te komen. Uit beelden van de politie blijkt dat de man in de berm belandde. Vervolgens vloog hij over een sloot en kwam hij bij een dijk boven in een boom terecht. Het ongeluk was om 1:00 vannacht. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Pas vanochtend bij daglicht was goed te zien hoe bizar het ongeluk was. De auto zat nog steeds tussen de takken boven in de boom. Volgens de politie reed de bestuurder onder invloed. Het vliegverkeer rond Schiphol was vorig jaar gemiddeld ruim 2 decibel stiller in vergelijking met 2019. Blijkt uit cijfers van de ruim 40 meetpalen rond de luchthaven, zo schrijft het Parool. De afname komt door nieuwe toestellen die stiller zijn dan de oudere exemplaren. In oktober vorig jaar bleek al dat vliegmaatschappijen met steeds stillere toestellen gaan vliegen. En dat komt door de havengelden. Die zijn sinds april vorig jaar zo ingesteld dat luchtvaartmaatschappijen hogere tarieven betalen voor meer lawaaiige toestellen en nachtvluchten. Agenten hebben in Almere een man bevrijd die een nacht zat opgesloten in een dixie. De man was gaan slapen in de mobiele wc. Toen hij er de volgende dag uit wilde, bleek de deur op slot. Iemand had de wc van buitenaf op slot gedaan. Iemand die de dixies kwam ophalen in Almere merkte dat er eentje wel heel erg zwaar was. En hij vertrouwde het niet en haalde de politie erbij. Die haalde de man eruit. En de wijkagent van Almere schrijft dat het niet gaat om iemand die dakloos of hulpbehoevend is. Het weer, veel zon, drukkend warm, temperaturen tussen de 25 en 28 graden. Vanavond en vannacht kans op een stevige regen- of onweersbui. Dan koelt het niet verder af dan 19 graden. Morgen veel zon, opnieuw broeierig warm. Het wordt nog warmer dan vandaag, 33 graden. In de middag kans op een stevige onweersbui. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
8: Huh?
7: Ik loop ook mee met Veve marcheert. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: en bloed.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. De onderhandelingen voor een nieuwe coalitie in Capelle aan den IJssel zijn afgerond. De gemeente meldt dat er een akkoord is bereikt tussen Leefbaar Capelle, PRO en de SGP. Deze partijen waren met elkaar in onderhandeling na de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart. Tijdens de formatie werd besproken welke doelstellingen ze in de komende 4 jaren willen bereiken. Ook werd afgesproken welke wethouders de partijen voordragen en over welke onderwerpen ze gaan. De gezamenlijke afspraken zijn vastgelegd in een coalitieakkoord genaamd Samen voor Capelle. Een 47-jarige man uit Capelle aan den IJssel is aangehouden in een onderzoek naar witwassen en ondermijnende criminaliteit. Agenten hielden de Capellenaar op donderdag 11 juni staande in Barendrecht. Toen zij de tas van de man controleerden, vonden zij een aantal exclusieve horloges. Na goedkeuring van het Openbaar Ministerie werd ook de woning van de verdachte doorzocht. Daar werden verdovende middelen, munitie voor een vuurwapen, exclusieve tassen en kleding aangetroffen en in beslag genomen. Ook een Porsche is door de politie meegenomen. De verdachte is voorgeleid aan de rechtercommissaris en die besloot het voorarrest met 2 weken te verlengen. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwacht van donderdag 18 juni. Het was vandaag een zonnige en warme zomerdag. Er waait een zwakke wind uit een zuidwestelijke richting. Er zijn flinke zonnige perioden. En de maximumtemperatuur vanmiddag zo'n 27 tot 28 graden. Komende avond en nacht blijft het erg warm, maar de kans op een paar buien is groot, mogelijk ook met een donderklap. Het wordt niet kouder dan 19 graden. Morgen overdag zijn er een flinke zonnige perioden, ook een paar wolkenvelden. En het lijkt overwegend droog te blijven overdag, bij een matige wind uit een zuidelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de 32 graden. In de nacht van vrijdag op zaterdag is er een kans op een enkele regen- of onweersbui. En ook dan blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 19 graden. Zaterdag waait de wind uit een westelijke richting en wordt dan wat minder hete lucht aangevoerd. De wind is maar zwak, een windkracht 2 tot 3. En zaterdagmiddag wordt het dan rond de 26 graden. Op zondag waait de wind uit een oost-noordoostelijke richting. Ook dan overwegend droog met zonnige perioden. Die worden afwisselend bij een paar wolkenvelden. Een minimumtemperatuur van 17 en een maximumtemperatuur van 28 graden. Op maandag is er veel zon. Een matige wind uit het oosten tot noordoosten. En opnieuw wordt het zeer warm met een minimumtemperatuur van 18 en een maximumtemperatuur rond de 30 graden. Op dinsdag en woensdag blijft het overwegend droog. De wind waait dan uit een noord-noordwestelijke richting. En overdag wordt het dan zo'n 26 tot 27 graden met flinke zonnige perioden.

0: nieuws van Radio Rijnmond. De gemeente Molenlanden ziet af van de opvang van asielzoekers in Nieuw-Lekkerland. De keuze valt op een plek aan de Melkweg in Bleskensgraaf en een locatie aan de Beemtweg in Hoogblokland. In totaal is daar plek voor 275 mensen voor een periode van 10 jaar. Daar kan nog 5 jaar bovenop komen. Het voorstel van de gemeente Molenlanden moet nog langs de gemeenteraad. Eerder waren al 2 locaties in Arkel afgevallen. Tegen de opvangplek bij de gemeentewerf aan het Koggeplantsoen in Nieuw-Lekkerland was veel protest. Vorige week was er nog een demonstratie. Organisaties van sportevenementen en avondvierdaagse passen het programma aan vanwege de hitte. Ook worden er evenementen geschrapt. Zo krijgen deelnemers aan de avondvierdaagse in Spijkenisse vanavond de mogelijkheid om in plaats van de 10 kilometer 5 kilometer te lopen. In Bergse Hoek en Berkel en Roderijs mogen lopers kiezen voor 2,5 kilometer. Op de 5 kilometer komt een extra waterpunt. Gisteren werd al bekend dat de organisatie van de vuurtorenloop in Hoek van Holland het evenement schrapt. Het theaterfestival De Parade in Rotterdam gaat dit weekend vooralsnog gewoon door. De organisatie werkt met een hitteprotocol dat voorziet in extra water, schaduwplekken en ventilatoren in de tenten. De voetganger die vanochtend in Schiedam om het leven is gekomen bij een aanrijding met een vrachtauto is een 79-jarige vrouw uit die plaats, heeft de politie laten weten. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Nieuwe Damlaan en de Hargalaan. De vrouw werd geschept. De chauffeur is verhoord, maar niet aangehouden, laat de politie weten. En de politie heeft bijna 15.000 websites opgeschoond. Russische cybercriminelen hadden de sites voorzien van malware om illegaal toegang te krijgen tot de computersystemen van gebruikers. Het ging om websites die gebruik maken van WordPress. Websites van alledaagse diensten, zoals restaurants en autogarages. Door de opschoning van de bijna 15.000 geïnfecteerde websites is de cybercriminelen een flinke slag toegebracht, schrijft de politie. De beheerders van de besmette websites hebben wel de oproep gekregen om hun site voortaan beter te beveiligen. Het weer, veel zon, drukkend warm. Tussen de 25 en 28 graden is het. Vanavond en vannacht dan kan het stevig gaan regenen en onweren. Het koelt niet verder af dan 19 graden. Morgen een dag met veel zon, broeierig warm, 33 graden. En in de middag kans op een stevige onweersbui. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het wordt nu snel drukker op de weg. Bij elkaar staat er 300 kilometer file. Er zijn ook flink wat ongelukken gebeurd. Zoals op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Zoetewoude-Rijndijk. Alle rijstroken zijn vrij. De vertraging is nog een kwartier. Op de A20 Gouden Hoek van Holland bij Rotterdam-Noord ook een ongeluk. Ook daar zijn alle rijstroken vrij. Maar sta je ook een kwartier in de file. Op de A28 Zwolle-Groningen tussen Staphorst en de Wijk is de vertraging een kwartier door een aanrijding. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen knooppunt het Vonderen en Roermond is de vertraging ook een kwartier. Dat komt door een autobrand, daar is een rijstrook dicht. En er is ook een rijstrook dicht op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht bij Boksmeer. Het wegdek is er slecht aan toe. Vanaf Kuik levert dat 20 minuten extra reistijd op. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. De onderhandelingen voor een nieuwe coalitie in Capelle aan den IJssel zijn afgerond. De gemeente meldt dat er een akkoord is bereikt tussen Leefbaar Capelle, PRO en de SGP. Deze partijen waren met elkaar in onderhandeling na de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart. Tijdens de formatie werd besproken welke doelstellingen ze in de komende 4 jaren willen bereiken. Ook werd afgesproken welke wethouders de partijen voordragen en over welke onderwerpen ze gaan. De gezamenlijke afspraken zijn vastgelegd in een coalitieakkoord genaamd Samen voor Capelle. Een 47-jarige man uit Capelle aan den IJssel is aangehouden in een onderzoek naar witwassen en ondermijnende criminaliteit. Agenten hielden de Capellenaar op donderdag 11 juni staande in Barendrecht. Toen zij de tas van de man controleerden, vonden zij een aantal exclusieve horloges. Na goedkeuring van het Openbaar Ministerie werd ook de woning van de verdachte doorzocht. Daar werden verdovende middelen, munitie voor een vuurwapen, exclusieve tassen en kleding aangetroffen en in beslag genomen. Ook een Porsche is door de politie meegenomen. De verdachte is voorgeleid aan de rechtercommissaris en die besloot het voorarrest met 2 weken te verlengen. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 18 juni. Het was vandaag een overwegend zonnige en warme dag met een middagtemperatuur al rond de 28 tot 29 graden. Lokaal op enkele amateurstations werd het al tropisch warm met een maximumtemperatuur van 30 graden. Komende avond en nacht neemt de kans op een enkele regen- of onweersbui toe, maar van plaats tot plaats kan de hoeveelheid neerslag sterk verschillen. Het blijft erg warm met een minimumtemperatuur rond de 19 graden. Morgen wordt het overal tropisch warm met een maximumtemperatuur rond de 32 graden. Lange tijd zal het droog zijn met zonnige perioden. Mogelijk dat we later op vrijdag met een eerste regen- of onweersbui te maken krijgen, maar dat is nog enigszins onzeker. Ook op zaterdag blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 19 graden. En zaterdagmiddag nog rond de 26 graden. De wind waait dan tijdelijk uit een westelijke richting, is meestal een zwakke windkracht 2 tot 3. En er is veel zon. Op zondag kan het alweer 29, lokaal 30 graden worden bij een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. En de minimumtemperatuur komt eruit rond de 17 graden. Ook op maandag en dinsdag lijkt het zomers, wellicht zelfs tropisch warm te worden, met veel zon, weinig bewolking, een matige wind dan uit een oost-noordoostelijke richting. In de nacht en ochtend koelt het af naar een graad of 18 en het blijft vrijwel overal droog.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat bijna 400 kilometer file. Er zijn ook wat ongelukken gebeurd en die veroorzaakt natuurlijk extra vertraging. En verder veroorzaken ook de werkzaamheden op de A12 weer veel vertraging. Van Utrecht naar Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunetten sta je bijna een half uur in de file. Op de A27 Utrecht-Gorkum tussen Nieuwegein en Noorderloos ook een half uur vertraging. Bij Eindhoven is een ongeluk gebeurd op de randweg van Eindhoven richting het zuiden. Daardoor is het ook vastgelopen op de A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. Hou daar ook rekening met 20 minuten vertraging. En op de A73 Nijmegen richting Maasbracht, daar sta je 35 minuten in de file tussen Kuik en Boksmeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Aries van Meteren en dit is

0: Zo krijgen deelnemers aan de avondvierdaagse in Spijkenisse vanavond de mogelijkheid om in plaats van 10 kilometer 5 kilometer te lopen. In Bergse Hoek en Berkel en Roderijs mogen lopers kiezen voor 2,5 kilometer. Op de 5 kilometer komt een extra waterpunt. Gisteren werd al bekend dat de vuurtorenloop in Hoek van Holland wordt geschrapt. Het theaterfestival De Parade in Rotterdam gaat dit weekend vooralsnog wel door. De organisatie werkt met een hitteprotocol dat voorziet in extra water, schaduwplekken en ventilatoren in de tenten. Het Wantijdbad in Dordrecht kan op zijn vroegst eind deze maand pas open. Het Dordtse openluchtzwembad heeft te maken met uitgelopen werkzaamheden. Er zijn nog verfresten gevonden, die moeten eerst nog weg. Een precieze datum voor de opening kan de gemeente Dordrecht daarom niet geven. Afgelopen weken kreeg het zwembad een nieuwe coating. Dat had allemaal al klaar moeten zijn, maar door koude en natte weersomstandigheden eind april en begin mei liep het werk vertraging op. Er werd toen gegokt op een opening half juni, maar dat is dus niet gehaald. De eerste olie- en gasschepen varen weer door de straat van Hormuz. Het gaat om Saoedische schepen met samen zo'n 6 miljoen vaten aan boord, een schip uit Qatar en een Chinese brandstoftanker. In de overeenkomst tussen de Verenigde Staten en Iran is afgesproken dat commerciële schepen weer door de zeestraat zouden mogen zonder tolgeld. De eerste 30 dagen is het scheepvaartverkeer nog wel mondjesmaat vanwege technische en militaire obstakels. Denk aan mijnen, maar na 30 dagen moet de scheepvaart ongehinderd door de straat van Hormuz kunnen. Het weer, het is zonnig, drukkend warm, temperaturen maximaal 28 graden. Vanavond en vannacht kans op een bui met regen en onweer. Dan wordt het niet kouder dan 19 graden. Morgen veel zon, broeierig warm en 33 graden. En dan ook kans op een stevige onweersbui in de middag. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 400 kilometer file, een beetje het normale beeld voor de donderdagmiddag. Er zijn wel wat ongelukken gebeurd en er staan wat auto's met pech, zoals op de A4 van Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Ketelplein. Er is daar één rijstrook dicht, kost je ongeveer 20 minuten. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunetten 25 minuten extra reistijd. Door een auto met pech sta je nu een uur in de file op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen knooppunt Rijnsweerd en Noorderloos. De rechte rijstrook is bij Noorderloos dicht. Op de A73 Nijmegen-Maaspracht veroorzaakt slecht wegdek bij Boksmeer een half uur oponthoud vanaf Malden. En op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek tussen Elst en Westervoort ook ruim 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
10: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Kapelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: It's Friday, then it's Saturday, Sunday, what?
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Maarten Evertse. De onderhandelingen voor een nieuwe coalitie in Capelle aan den IJssel zijn afgerond. De gemeente meldt dat er een akkoord is bereikt tussen Leefbaar Capelle, PRO en de SGP. Deze partijen waren met elkaar in onderhandeling na de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart. Tijdens de formatie werd besproken welke doelstellingen ze in de komende 4 jaren willen bereiken. Ook werd afgesproken welke wethouders de partijen voordragen en over welke onderwerpen ze gaan. De gezamenlijke afspraken zijn vastgelegd in een coalitieakkoord genaamd Samen voor Capelle. Een 47-jarige man uit Capelle aan den IJssel is aangehouden in een onderzoek naar witwassen en ondermijnende criminaliteit. Agenten hielden de Capellenaar op donderdag 11 juni staande in Barendrecht. Toen zij de tas van de man controleerden, vonden zij een aantal exclusieve horloges. Na goedkeuring van het Openbaar Ministerie werd ook de woning van de verdachte doorzocht. Daar werden verdovende middelen, munitie voor een vuurwapen, exclusieve tassen en kleding aangetroffen en in beslag genomen. Ook een Porsche is door de politie meegenomen. De verdachte is voorgeleid aan de rechtercommissaris en die besloot het voorarrest met 2 weken te verlengen. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 18 juni. Het was vandaag een overwegend zonnige en warme dag met een middagtemperatuur al rond de 28 tot 29 graden. Lokaal op enkele amateurstations werd het al tropisch warm met een maximumtemperatuur van 30 graden. Komende avond en nacht neemt de kans op een enkele regen- of onweersbui toe, maar van plaats tot plaats kan de hoeveelheid neerslag sterk verschillen. Het blijft erg warm met een minimumtemperatuur rond de 19 graden. Morgen wordt het overal tropisch warm met een maximumtemperatuur rond de 32 graden. Lange tijd zal het droog zijn met zonnige perioden. Mogelijk dat we later op vrijdag met een eerste regen- of onweersbui te maken krijgen, maar dat is nog enigszins onzeker. Ook op zaterdag blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 19 graden. En zaterdagmiddag nog rond de 26 graden. De wind waait dan tijdelijk uit een westelijke richting, is meestal een zwakke windkracht 2 tot 3. En er is veel zon. Op zondag kan het alweer 29, lokaal 30 graden worden bij een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. En de minimumtemperatuur komt eruit rond de 17 graden. Ook op maandag en dinsdag lijkt het zomers, wellicht zelfs tropisch warm te worden, met veel zon, weinig bewolking, een matige wind dan uit een oost-noordoostelijke richting. In de nacht en ochtend koelt het af naar een graad of 18 en het blijft vrijwel overal droog.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 400 kilometer file, dus iets minder dan gemiddeld op donderdagmiddag. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Door wegwerkzaamheden staat er weer een lange file op de A12 van Utrecht naar Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunetten. Er is daar een rijstrook dicht en dat kost je ongeveer een half uur. Ook op de A12 de andere kant op tussen Bunnik en knooppunt Oude Rijn 50 minuten vertraging door een auto met pech. De rechte rijstrook is dicht. Door een ongeluk met een vrachtwagen op de A28 bij Assen is daar in beide richtingen de linker rijstrook dicht. Vanuit Zwolle richting Assen heb je daardoor 20 minuten vertraging. De andere kant op tussen Assen en de afrit Westerbork is de vertraging zelfs 3 kwartier. En op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek veroorzaakt een ongeluk bij Huissen ook een half uur vertraging vanaf Elst door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Maurice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. FC Dordrecht is niet te spreken over de gang van zaken rond Dirk Kuyt. De huidige hoofdtrainer van de Schapenkop is vandaag gepresenteerd als eerste assistent van het Turkse Fenerbahçe. Maar Dordrecht heeft officieel nog niks van die Turkse club gehoord, zegt directeur Hans de Zeeuw.
2: Als je het gewoon heel ver speelt, moet je eerst reizen met de club. En dat is dus niet gebeurd. Dat is eigenlijk het verhaal. Kijk, het is helemaal niet erg dat hij daarheen gaat. Het is ook niet zo dat het is met Dirk Misgun, helemaal niet. Het is voetbal en af en toe komen de kansen voorbij. Het is heel raar dat je niet eerst wordt gebeld door in dit geval

0: vertraging op. Toen werd gezegd dat er een opening zou zijn half juni, maar dat is dus niet gehaald. Als het aan staatssecretaris Erkens ligt, gaan de straffen voor dierenbeulen fors omhoog. Erkens heeft de inspectie opgedragen om de boetes volgend jaar met 40% te verhogen. Nu is de laagste boete voor dierenmishandeling met gevolgen voor het dier nog €500, terwijl de hoogste boete €10.000 is. Daar komt dus nu 40% op en boeren en bedrijven die in herhaling vallen bij dierenmishandeling kunnen een verdubbeling tegemoet zien. Voor bedrijven zoals slachthuizen moeten de boetes afhankelijk gaan worden van de omzet. Dat moet bedrijven afschrikken om slecht met dieren om te gaan, denkt Erkens. Het weer, zonnig, drukkend warm. Temperaturen 28 graden. Vanavond en vannacht kan het gaan regenen en onweren. Het koelt niet verder af dan 19 graden vannacht. En morgen veel zon, nog warmer dan vandaag, 33 graden. Met in de middag al kans op een stevige onweersbui. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog 300 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nog de meeste vertraging. Op de A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar is het oponthoud een half uur. Ook op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Knoopend de Oude Rijn 50 minuten oponthoud door een auto met pech. Alle rijstroken zijn weer vrij. Op de A28 Zwolle-Assen is een auto door de middenberm, een vrachtwagen om precies te zijn, door de middenberm geschoten. Daardoor is in beide richtingen de linker rijstrook dicht. Van Zwolle naar Assen heb je daardoor 25 minuten oponthoud tussen Bijlen en Assen. De andere kant op tussen Assen en de afrit Westerbork is de vertraging zelfs 40 minuten. Je kunt het beste omrijden in beide richtingen via Heerenveen, dat is over de A32 en de A7. En dan is er een ongeluk gebeurd in Zeeland op de A256 Goes richting Zierikzee bij de afrit Kortgene. Dat kost je ook ongeveer 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit

Cause if there's one thing she don't need is another hunk.

0: sterkste.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertsen. De onderhandelingen voor een nieuwe coalitie in Capelle aan den IJssel zijn afgerond. De gemeente meldt dat er een akkoord is bereikt tussen Leefbaar Capelle, PRO en de SGP. Deze partijen waren met elkaar in onderhandeling na de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart. Tijdens de formatie werd besproken welke doelstellingen ze in de komende 4 jaren willen bereiken. Ook werd afgesproken welke wethouders de partijen voordragen en over welke onderwerpen ze gaan. De gezamenlijke afspraken zijn vastgelegd in een coalitieakkoord genaamd Samen voor Capelle. Een 47-jarige man uit Capelle aan den IJssel is aangehouden in een onderzoek naar witwassen en ondermijnende criminaliteit. Agenten hielden de Capellenaar op donderdag 11 juni staande in Barendrecht. Toen zij de tas van de man controleerden, vonden zij een aantal exclusieve horloges. Na goedkeuring van het Openbaar Ministerie werd ook de woning van de verdachte doorzocht. Daar werden verdovende middelen, munitie voor een vuurwapen, exclusieve tassen en kleding aangetroffen en in beslag genomen. Ook een Porsche is door de politie meegenomen. De verdachte is voorgeleid aan de rechtercommissaris en die besloot het voorarrest met 2 weken te verlengen. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 18 juni. Het was vandaag een overwegend zonnige en warme dag met een middagtemperatuur al rond de 28 tot 29 graden. Lokaal op enkele amateurstations werd het al tropisch warm met een maximumtemperatuur van 30 graden. Komende avond en nacht neemt de kans op een enkele regen- of onweersbui toe, maar van plaats tot plaats kan de hoeveelheid neerslag sterk verschillen. Het blijft erg warm met een minimumtemperatuur rond de 19 graden. Morgen wordt het overal tropisch warm met een maximumtemperatuur rond de 32 graden. Lange tijd zal het droog zijn met zonnige perioden. Mogelijk dat we later op vrijdag met een eerste regen- of onweersbui te maken krijgen, maar dat is nog enigszins onzeker. Ook op zaterdag blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 19 graden. En zaterdagmiddag nog rond de 26 graden. De wind waait dan tijdelijk uit een westelijke richting, is meestal een zwakke windkracht 2 tot 3. En er is veel zon. Op zondag kan het alweer 29, lokaal 30 graden worden bij een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. En de minimumtemperatuur komt eruit rond de 17 graden. Ook op maandag en dinsdag lijkt het zomers, wellicht zelfs tropisch warm te worden met veel zon, weinig bewolking. Een matige wind dan uit een oost-noordoostelijke richting. In de nacht en ochtend koelt het af naar een graad of 18 en het blijft vrijwel overal droog.
4: Dit is Helene Geest van de ANWB. De meeste files worden snel korter. Bij elkaar staat er nog 100 kilometer. Nog wel veel vertraging op de A12 van Utrecht naar Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunette. Hou daar rekening met 20 minuten extra reistijd. Op de A28 Zwolle-Assen tussen Westerbork en Assen-Zuid 10 minuten vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. De linker rijstrook is dicht. De andere kant op van Assen naar Zwolle bij Westerbork is ook de linker rijstrook dicht, want er is een vrachtwagen door de middenberm geschoten. Vanaf Assen-Zuid kost je dat ook 25 minuten. In beide richtingen is het beter om om te rijden via Heerenveen. Op de A50 van Apeldoorn naar Zwolle tussen Heerde en Hattem moet je ook nog rekening houden met een kwartier vertraging. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Kuik en Boksmeer is de extra reistijd 20 minuten door slecht wegdek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het Rotterdamse paardensportevenement CHIO in het Kralingse Bos heeft het programma vanmorgen aangepast. De tijden zijn verplaatst, zodat er niet op het heetst van de dag wordt gereden, zegt de organisatie. Er zijn watertappunten en sproeiers voor de paarden. Bondscoach Patrick van der Meer van Team NL Dressuur.
2: Er zijn er heel duidelijk ook allemaal regelgevingen voor, wat ook gewoon internationaal vastgesteld is. Morgen is het eventjes afwachten. Wat natuurlijk voor ons ook belangrijk is en wat je niet in de hand hebt, is eventueel het gevoel van onweer. Want dan moet natuurlijk ook alles nog stilgelegd worden.
3: Ja.
2: Dus we hebben heel duidelijk ook alle protocollen voor alle hitteprotocol, onweerprotocol. En alles wordt gewoon heel secuur in de gaten gehouden.
1: Vandaag valt de hitte nog mee. Het evenement vindt plaats onder de bomen in de schaduw. De politie heeft bijna 15.000 websites opgeschoond. Russische cybercriminelen hadden de websites voorzien van malware om illegaal toegang te krijgen tot de computersystemen van gebruikers. Het gaat om websites die alledaagse diensten aanbieden, zoals sites van restaurants of autogarages. Door de opschoning van de bijna 15.000 geïnfecteerde websites is cybercriminelen een flinke slag toegebracht, schrijft de politie. De beheerders van de besmette websites hebben wel

0: drukkend warm. Temperaturen tot 28 graden vandaag nog. Vanavond en vannacht koelt het nauwelijks af. 19 graden is het en er is kans op onweer. Morgen een dag met veel zon, broeierig warm. En in de middag ook opnieuw kans op stevige onweersbuien. 33 graden wordt het morgen. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De laatste files van de avondspits. De meeste vertraging zien we nog op de A12. Arnhem richting de Duitse grens. Bij de grenscontrole is daar een kwartier op onthoud. A27, Gorkum Breda. Daar ligt rommel op het wegdek. De rechterrijstok is dicht. Vertraging een kwartier. En de A73 Nijmegen richting Maasbracht bij Boksmeer. 3 kilometer file rijden met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Veven marcheert. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
7: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
8: Jazeker, heel belangrijk.
6: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
10: De gezelligste van de regio.
11: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en

0: dance all night.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertsen. De onderhandelingen voor een nieuwe coalitie in Capelle aan den IJssel zijn afgerond. De gemeente meldt dat er een akkoord is bereikt tussen Leefbaar Capelle, PRO en de SGP. Deze partijen waren met elkaar in onderhandeling na de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart. Tijdens de formatie werd besproken welke doelstellingen ze in de komende 4 jaren willen bereiken. Ook werd afgesproken welke wethouders de partijen voordragen en over welke onderwerpen ze gaan. De gezamenlijke afspraken zijn vastgelegd in een coalitieakkoord genaamd Samen voor Capelle. Een 47-jarige man uit Capelle aan den IJssel is aangehouden in een onderzoek naar witwassen en ondermijnende criminaliteit. Agenten hielden de Capellenaar op donderdag 11 juni staande in Barendrecht. Toen zij de tas van de man controleerden, vonden zij een aantal exclusieve horloges. Na goedkeuring van het Openbaar Ministerie werd ook de woning van de verdachte doorzocht. Daar werden verdovende middelen, munitie voor een vuurwapen, exclusieve tassen en kleding aangetroffen en in beslag genomen. Ook een Porsche is door de politie meegenomen. De verdachte is voorgeleid aan de rechtercommissaris en die besloot het voorarrest met 2 weken te verlengen. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 18 juni. Het was vandaag een overwegend zonnige en warme dag met een middagtemperatuur al rond de 28 tot 29 graden. Lokaal op enkele amateurstations werd het al tropisch warm met een maximumtemperatuur van 30 graden. Komende avond en nacht neemt de kans op een enkele regen- of onweersbui toe, maar van plaats tot plaats kan de hoeveelheid neerslag sterk verschillen. Het blijft erg warm met een minimumtemperatuur rond de 19 graden. Morgen wordt het overal tropisch warm met een maximumtemperatuur rond de 32 graden. Lange tijd zal het droog zijn met zonnige perioden. Mogelijk dat we later op vrijdag met een eerste regen- of onweersbui te maken krijgen, maar dat is nog enigszins onzeker. Ook op zaterdag blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 19 graden. En zaterdagmiddag nog rond de 26 graden. De wind waait dan tijdelijk uit een westelijke richting, is meestal een zwakke windkracht 2 tot 3. En er is veel zon. Op zondag kan het alweer 29, lokaal 30 graden worden bij een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. En de minimumtemperatuur komt eruit rond de 17 graden. Ook op maandag en dinsdag lijkt het zomers, wellicht zelfs tropisch warm te worden, met veel zon, weinig bewolking. Een matige wind dan uit een oost-noordoostelijke richting. In de nacht en ochtend koelt het af naar een graad of 18 en het blijft vrijwel overal droog.
1: De gezelligste van de regio.
4: Gezelligste.
1: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie Rotterdam-Rijnmond laat naar verhouding veel ernstige misdrijven liggen, schrijft de Algemene Rekenkamer. In heel Nederland is in 2024 met 7000 aangiftes van ernstige misdrijven niks gedaan. En in zo'n 3000 gevallen werd het onderzoek gestaakt wegens gebrek aan capaciteit. Samen gaat het om een kwart van het totaal aantal aangiften van onder meer geweldsmisdrijven, het maken van harddrugs of identiteitsfraude. De Rekenkamer keek naar 3 regio's in het bijzonder. Rotterdam, Limburg en Oost-Nederland. En van die 3 zijn in Rotterdam de meeste aangiftes van ernstige misdrijven direct afgewezen. De rechter heeft een 23-jarige man uit Dordrecht vrijgesproken van betrokkenheid bij een dodelijk ongeluk op de A27 bij Vianen in november 2024. Daarbij kwam een 25-jarige man om het leven. Er was een botsing geweest waarbij brand was uitgebroken in een van de auto's. De vlammen leidden de Dordtenaar af en daardoor botste hij op de auto van het slachtoffer. Dat is onvoorzichtig geweest, maar geen dood door schuld, vindt de rechter. De Dordtenaar krijgt daarom 60 uur taakstraf in plaats van de geëiste 240 uur. En ook mag hij auto blijven rijden. Ruim 10.000 mensen doen dit weekend mee aan de Nacht van de Vluchteling. Dat is een record, zegt de organisatie. Deelnemers aan de sponsorloop haalden geld op door in de nacht van zaterdag op zondag afstanden te lopen van 10, 20, 40 of 50 kilometer. Die laatste afstand is er alleen in Rotterdam, Utrecht en Nijmegen. De opbrengst gaat naar Stichting Vluchteling. Elk jaar neemt het aantal deelnemers toe. Vorig jaar liepen zo'n 8.000 mensen mee en die haalden 1,5 miljoen euro op. Dit jaar staat de teller op 1,7 miljoen. Als het aan staatssecretaris Erkens ligt, gaan de straffen voor dierenbeulen fors omhoog. Erkens heeft de inspectie opgedragen om de boetes volgend jaar met 40% te verhogen. Nu is de laagste boete voor dierenmishandeling met gevolgen voor het dier nog 500 euro, terwijl de hoogste boete 10.000 euro is. Het weer vanavond en vannacht kans op een stevige

0: Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
1: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: Tickets, depont.nl.
1: Het is 7 uur, goedenavond, je bent bij Rijnmond. Muziek van eigen bodem zo dadelijk. Eerst het nieuws, ik ben Aris van Meteren. Turkije heeft een 50-jarige Nederlander uitgeleverd. Het zou gaan om de broer van drugscrimineel Bolle Jos, schrijft de Telegraaf. Justitie verdenkt hem van witwassen. De verdachte dook op in onderschepte chatgesprekken via een versleutelde berichtendienst die door de politie is gekraakt. De man zou onder meer betrokken zijn geweest bij het doorsluizen van miljoenen euro's aan contant geld, het aankopen van goud en het verhandelen van verschillende horloges, allemaal van misdaad afkomstig. De Nederlander is een paar weken geleden in Turkije aangehouden en vandaag geland op Rotterdam Die Hague Airport. Vrijdag hoort hij of hij langer blijft vastzitten. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Cybercriminelen hebben klantgegevens en gegevens over reserveringen buitgemaakt. Het is nog niet duidelijk waar het lek precies zit en wat de omvang ervan is. Een bedrijf dat diensten verleent aan hotels vermoedt dat het lek zit in de software die hotels gebruiken. Klanten met een reservering kregen een bericht om hun boeking te bevestigen en te betalen. Het gaat om honderden, misschien wel duizenden phishingberichten. Het bedrijf roept iedereen op die een hotelkamer heeft gereserveerd om op berichten goed te controleren op de afzender. Minister Heijnen van Financiën heeft er vertrouwen in dat de vakbonden weer aan tafel komen. Dat heeft de minister gezegd tegen RTLZ. Vorige maand braken de bonden gesprekken met het kabinet af uit onvrede over de bezuinigingen. Ze zijn het er niet mee eens dat het kabinet vasthoudt aan het totale bedrag dat moet worden bezuinigd. Later deze maand volgen stakingen. Maar uiteindelijk komen er weer gesprekken, verwacht Heijnen.
2: Je hebt een gesprek nodig om samen problemen op te lossen. Nogmaals, dat is lastig door een megafoon. Dus ze mogen demonstreren uiteraard, ongenoegen uiten. Maar uiteindelijk moeten we dit samen doen.
1: Of Heijnen blijft vasthouden aan het hele bedrag aan bezuinigingen wil hij niet zeggen. Wel zegt hij niks te voelen voor het plan van de Europese Commissie om de Europese begrotingsregels te versoepelen. Weer veel bewolking, een enkele bui. Het koelt vanavond en vannacht af tot 14 graden. Morgen af en toe zon, ook kans op een bui, mogelijk met onweer. Morgen wordt het 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pitex Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode. Ze hebben echt zoveel mooie merken.
7: En ook nog eens gratis parkeren.
8: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
9: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid. Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
10: Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang muziek van eigen bodem. Wij zijn erbij.

Ja, slaan we mal aan Peninga, Peninga Jank de Hormaat. Een hele goedenavond en welkom bij deze uitzending. Zoals u gemerkt heeft is het iets anders gestart dan normaal vanwege een technische storing. Maar dat is inmiddels opgelost, dus we zijn er weer. En deze uitzending hebben we voor u nieuwsinformatie. En we gaan uiteraard in gesprek met iemand van de organisatie van de inhuldiging van Nationaal Monument Oelukora aan de Lloydkade 21 juni aanstaande. Daar gaan we straks uiteraard meer over horen. En voor nu gaan we naar Lago Lago. En wellicht wat informatie voor u wat er de komende week nog te doen is. Voor nu gaan we eerst luisteren nog naar muziek. En dan gaan we u zo meenemen naar eventuele dingen voor in uw agenda voor de komende weken. Want het wordt wel druk de komende weekenden. Voor nu een nummer van André Herusa met Boulang Paquet Payon.

Ja, André Hernusa met Bulang Pake Payong. En we gaan even kijken wat er geschreven staat voor in uw agenda. Dan hebben we het over zaterdag 13 juni. Deze zag ik toevallig voorbij komen. Dus die ga ik met u delen. Dat is Inewale. En dat is in Theater Zuidplein. Openbaar. Even kijken hoor. Dat is de plek waar Alangnezen samenkomen en iedereen die deze dag een warm hart toedraagt om te connecten, te genieten van muziek, cultuur en gewoon lekker te chillen. Ontmoet nieuwe mensen, ontdek je roots en ervaar de kracht van onze gemeenschap. Dus dat is zaterdag 13 juni aanstaande van 1 uur middags tot 6 uur middags in Theater Zuidplein. Check in Rotterdam uiteraard. Check de website van theaterzuidplein.nl voor tickets om hierbij aanwezig te kunnen zijn. Even kijken. Want vorig jaar was de eerste editie van Inewale. En meer dan 140 mensen, jong en oud, kwamen samen tijdens deze eerste editie. Er werd gelachen, gezongen, herinneringen opgehaald aan Alang. En sommigen ontmoetten elkaar voor het eerst. Anderen zagen elkaar na jaren terug. Wat ze het meeste horen de organisatie is, dit voelt als thuiskomen. Inewale betekent kom, adik. Een simpele uitnodiging, maar met diepe betekenis. Het is een oproep om samen te komen. Om onze Alangnese wortels te eren. Om verhalen van vroeger te verbinden met dromen voor de toekomst. Op 13 juni 2026 organiseert zij een tweede editie in Theater Zuidplein. Dit jaar in het bijzondere kader van 75 jaar Molukkers in Nederland. We willen ruimte geven aan de herinneringen aan de eerste en tweede generatie, aan de derde en vierde generatie. Aan iedereen die zich verbonden voelt met Alang. Maar we willen verder gaan dan één dag per jaar. Wij dromen van meerdere momenten waarop onze gemeenschap samenkomt. Workshops, tentoonstellingen, jongerenactiviteiten, verhalenprojecten, een blijvend platform voor verbinding. Dat kunnen wij als vrijwillige werkgroep niet alleen. Subsidies zijn niet altijd vanzelfsprekend en brengen onzekerheid met zich mee. Daarom vragen wij hulp vanuit onze eigen kring. Met uw donatie helpt u hen om onze cultuur zichtbaar en levend te houden. Generaties met elkaar te verbinden. Een plek te creëren waar iedereen zich welkom voelt. Alang dichtbij te brengen. Ook al zijn we ver van huis. Elke bijdrage is een teken van betrokkenheid. Een teken dat wij dit samen dragen. Kom, Ade. Help ons om Inewale te laten groeien. Help ons door verbonden te blijven. Dus check ook de Facebookpagina van Inewale over het evenement en eventueel een bijdrage te leveren aan de organisatie. En dan is er ook nog in Capelle een fototentoonstelling in het kader van 75 jaar Molukkers in Nederland over de Molukse wijk Capelle. En dat is in stichting Nunumahua te bekijken op gezette tijden. Even kijken, dan is dat van, dat is tot en met donderdag uit mijn hoofd gezegd, van 1 uur tot 5 uur middags en 's avonds ook nog van 7 tot 9 uit mijn hoofd gezegd. Dus Stichting Nunumahua, kunt u mooie foto's bekijken van vroeger, van IJsseloord tot aan de kamp en vanaf het kamp tot aan de stenen huizen. Dat is een mooie fotocollectie die daar gepresenteerd wordt in Stichting Nunumahua. Zometeen gaan we nog kijken wat er nog meer voor u hebben deze avond aan informatie. Dat doen we zometeen na een nummer van Sarah en Gerson met het nummer Piru. U luistert naar het Molukse uurtje en Sagomanta op de lokale omroep Krimpen en Radio Capelle. Ik dacht dat het Sarah en Gerson was, maar het is Gami Compilation.

Ja, Gummy Compilation van Maluku All Stars. We gaan even kijken, want 13 juni is niet alleen in Theater Zuidplein wat te beleven, maar ook hier in De Tuiter. Afgelopen zondag was de opening van de expositie Zwarre Maluku hier in De Tuiter. Daar zijn van 5 kunstenaars hun 6 eigenlijk moet ik goed zeggen. 6 kunstenaars hun kunstwerken hier in De Tuiter te zien tot en met 22 juni. Dus mocht u 13 juni ook hier in De Tuiter zijn of komen, dan kunt u die kunstwerken ook bekijken in de foyer. Want 13 juni is er in het kader ook van 75 jaar Molukkers in Nederland een evenement hier in De Tuiter met even kijken, in dit geval goed zeggen, ja, met onder andere kunst van Jopie Abraham, Bart, Oom Bart Bologne, Darcy, David Tahitu en Fiona Roos en een muzikale voordracht van Sharoa en een voordracht boek Molukse Lente van Eva Metselaar. Even kijken, het is gratis toegang in de foyer. En voor de documentaire vertoning is €5 aan kosten. En vooraf te reserveren via theaterdetuiter.nl. Het programma ziet er als volgt uit. Om 11:15 in de ochtend tot 12:30 is er in de theaterzaal een première voor genodigden en de pers van de documentaire die Tisha Sapolite en Timo, haar vriend, aan het maken zijn. Van 12:30 smiddags tot 11:50 smiddags is in de ontmoetingshal, oftewel de foyer, een opening met Manari dansgroep Krimpen en dansstudio Krimpenawaard. Van 11:50 tot 1 is er een korte pauze en dan is er weer een vertoning van de première van de documentaire in de theaterzaal van 1:00 smiddags tot 14:45 smiddags. En van 14:45 tot 15:30 in de hal, in de ontmoetingshal Tifabunyi Muda en Concordia. En een jeugdslagwerkgroep die daar zullen gaan optreden. En dan is er vervolgens van 14:30 tot 15:45 Manari dansgroep Krimpen. De, in dit geval de minis van 6, 7 jaar en 8 tot 12 jaar. Dan is er weer een korte pauze van 14:45 tot 15:55. En dan zal er in de theaterzaal nog een optreden zijn vanaf dan tot 15:45 van Tifabunyi en Djembe groep muziekschool Krimpen. 15:45 tot 16:00 een korte pauze en dan is er een tweede première vertoning van de documentaire in de theaterzaal van 4:00 tot 17:30. En dan is er van 17:30 tot 17:45 een pauze en dan zal er afgesloten worden van 17:45 tot 19:00 door Jessica Manubuti. En dan is er van 19:00 tot 20:00 nog een moment van napraten in de ontmoetingshal. Even kijken, kinderactiviteiten binnen en buiten tussen 17:30 en 17:55 met onder andere pannenkooi, knutselen, schminken en kindertattoos. Dus het belooft een mooie gevulde dag te worden. Mede mogelijk gemaakt door de gemeente Krimpen aan de IJssel. Krimpen ontmoet de Van Capelle Stichting, het Veefonds, Cinecrie en TVD Productions. Als ik dat zo goed lees op de flyer. Dus nogmaals 13 juni aanstaande hier in De Tuiter in Krimpen aan de IJssel. Voor nu gaan we nog even naar muziek en dat is van in dit geval groep Amasia met Putus Cintas.

0: Putus Cinta van groep Amasia. En we hebben nog een activiteit voor in uw agenda voor aankomende zondag 7 juni. Want dan worden er een aantal voetbalwedstrijden gespeeld ter nagedachtenis aan van de SLM vliegtuigramp op 7 juni 1989. Het oud-Suriname Nationaal Veteranen speelt dan tegen Maluku Allstars. Het wordt een bijzondere wedstrijd voor Maluku Allstars, gezien Eddie Cochise Lecranci ook is omgekomen bij deze vliegtuigramp. Eddie was als gitarist van de muziekgroep Cheyenne al en als speel binnen de Molukse samenleving zeer geliefd. We hopen dat jullie met grote getale aanwezig zullen zijn om samen met Maluku Allstars een memorabele herdenkingsdag van te kunnen maken. Even kijken, het wordt gespeeld bij Real Sranang aan de Radioweg 67 in Amsterdam. En de Maluku Allstars die spelen volgens programma om 3 uur 's middags in dit geval. En verder zijn er om 12:30 nog wedstrijden van oud-profs Kleurrijk Suriname damesveteranen tegen de oud-profs Nederland damesveteranen. En om 17:00 is er nog een damesselectie Suriname tegen de damesselectie van Kapverdië. En om 19:00 is er nog de oud-prof Suriname tegen de oud-prof Marokko. En afsluiting van 9:30 met de band Draver Boys. En om 19:00 is er ook nog een herdenking met de Draver Boys. Dus nogmaals, aankomende zondag 7 juni vanaf 9:30 zijn de wedstrijden die u kunt bijwonen. En de Maluku Allstars nogmaals spelen om 3:00 smiddags tegen de oud-Suriname Nationaal Veteranen. Dat is voor aankomende zondag in ieder geval op de planning. Voor nu gaan we luisteren naar een lied van Willy Sopokua. Die pas is uitgebracht. En dat nummer heet Datang Ding Doa Tapi Pigi Ding Dia.
1: Kira-kira kalau ketemu tua nanti, atau masih bisa dulu di panti sama-sama sini?
2: Masih toh. Bahkan kalau pantai ini berubah lagi, beda sih akan pernah berubah.
1: Janji?
2: Janji.

Ja, dat is Willy Sopakua met Datang Ding Doa Tapi Piggy Ding Dia. Straks, zoals eerder gezegd, hebben we nog iemand in de studio om te vertellen over de inhuldiging van het Nationaal Monument Ulukora 21 juni aanstaande in Rotterdam. En dat is straks in het volgende blok. En voor nu gaan we nog even luisteren naar een lied van Mapoga. Misschien wel een bekende voor u, Diru Nina.

dat was Uta Likomohua met Isokan Masi Ada. En we gaan nog even luisteren naar een ander nummer van Toton Karibo. Met het nummer Ambon Manise featuring Novia, Bachmit en Jackson Seran. Voordat we dit uur gaan afsluiten.

0: Ja, met Toton Caribou op de achtergrond met Amor Manichee gaan we dit uur afsluiten. En zometeen praten we in de tweede uur verder met onze gast hier in de studio over de inhuldiging van het Nationaal Monument Oelekoren aan de Lloydkade 21 juni aanstaande. Dus blijf luisteren.
1: Plus uurtje.
0: Tot zometeen. Tot na het nieuws.
1: Lokale omroep Krimpen en Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie Rotterdam-Rijnmond laat naar verhouding veel ernstige misdrijven liggen, schrijft de Algemene Rekenkamer. In heel Nederland is in 2024 met 7000 aangiftes van ernstige misdrijven niks gedaan. En in zo'n 3000 gevallen werd het onderzoek gestaakt wegens gebrek aan capaciteit. Samen gaat het om een kwart van het totaal aantal aangiften van onder meer geweldsmisdrijven, het maken van harddrugs of identiteitsfraude. De Rekenkamer keek naar 3 regio's in het bijzonder. Rotterdam, Limburg en Oost-Nederland. En van die 3 zijn in Rotterdam de meeste aangiftes van ernstige misdrijven direct afgewezen. De rechter heeft een 23-jarige man uit Dordrecht vrijgesproken van betrokkenheid bij een dodelijk ongeluk op de A27 bij Vianen in november 2024. Daarbij kwam een 25-jarige man om het leven. Er was een botsing geweest waarbij brand was uitgebroken in een van de auto's. De vlammen leidden de Dordtenaar af en daardoor botste hij op de auto van het slachtoffer. Dat is onvoorzichtig geweest, maar geen dood door schuld, vindt de rechter. De Dordtenaar krijgt daarom 60 uur taakstraf in plaats van de geëiste 240 uur. En ook mag hij auto blijven rijden. Ruim 10.000 mensen doen dit weekend mee aan de Nacht van de Vluchteling. Dat is een record, zegt de organisatie. Deelnemers aan de sponsorloop haalden geld op door in de nacht van zaterdag op zondag afstanden te lopen van 10, 20, 40 of 50 kilometer. Die laatste afstand is er alleen in Rotterdam, Utrecht en Nijmegen. De opbrengst gaat naar Stichting Vluchteling. Elk jaar neemt het aantal deelnemers toe. Vorig jaar liepen zo'n 8.000 mensen mee en die haalden 1,5 miljoen euro op. Dit jaar staat de teller op 1,7 miljoen. Als het aan staatssecretaris Erkens ligt, gaan de straffen voor dierenbeulen fors omhoog. Erkens heeft inspectie opgedragen om de boetes volgend jaar met 40% te verhogen. Nu is de laagste boete voor dierenmishandeling met gevolgen voor het dier nog 500 euro, terwijl de hoogste boete 10.000 euro is. Het weer vanavond en vannacht kans op een stevige regen- of onweersbui. Koelt niet verder af dan 19 graden. Morgen een dag met veel zon. Broeierig warm is het dan, 33 graden. En in de middag kan er een stevige onweersbui gaan vallen. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar

0: Dat?
1: Huh?
0: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
2: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
3: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie

0: Selamat kembali, Pedenga Pedenga, Jan de Hormaat. En welkom weer terug bij het tweede uur van deze uitzending. We hebben net geluisterd naar een nummer van Suzanne Mangaar, Young Soldier. En dit had ze geschreven voor haar vader. Een van de militairen die overkwamen in 1951. Dit jaar 75 jaar geleden. En op 21 juni 2026 vindt de inhuldiging plaats van het Nationaal Monument Oelukora aan de Lloydkade in Rotterdam. En daarover gaan we praten met onze gast die vanavond hier in de studio is. En dat is Nina Nussi. Goedenavond Nina, welkom.
1: Goedenavond Boendro, dank u.
0: Fijn dat je er bent. En je bent een van de projectteamleden, als ik het zo mag omschrijven.
1: Ja, klopt.
0: Dat klopt. Nou goed, voor de mensen die jou niet kennen Nina, wie ben je, wie zijn je ouders en waar kom je vandaan?
1: Nou, mijn naam is Nina Nussi. Ik kom uit Capelle aan den IJssel. Dus niet uit Krimpen. Mijn vader is Hein Nussi en mijn moeder is Maartje Nikiulu uit Huizen. En wat was nog meer de vraag?
0: Nee, dat was het toch. Wie, waar kom je vandaan en wie zijn je ouders inderdaad? Dus je bent er in dit geval niet naar. Nou goed, je zit in de, zoals gezegd, projectteam voor de inhuldiging van het Nationaal Monument Oelukora. Die op 21 juni zal gaan inhuldigd worden. Waarom heb jij je ingezet voor deze dag, voor dit monument?
1: Nou, ik denk misschien al 2014 was ik backstage aan het werk of in het productieteam van de film Jefta, gemaakt door Bo Henry en Bon Joshua Timisela. En ja, om die film eigenlijk te kunnen bekostigen zijn we uiteindelijk ook een walk gaan doen. En nou ja, net als dat wordt verteld op de pagina van Oelukora, maar ook van het ontstaan van het Landelijk Stichting, van Stichting Landelijk Beluksmonument, is het daar voor jullie eigenlijk ook begonnen. En nu zijn jullie natuurlijk niet vreemden van mij, dus dat scheelt dan wel. Mm. Maar ik ben altijd wel een beetje meegenomen in dat proces van hoe jullie een monument wilden gaan bewerkstelligen op de kade. En nou ja, met verschillende walks ook altijd op de fiets mee begeleid. Niet zelf gelopen, maar dan op de fiets. Mm. En ja, op een gegeven moment gaat het dan wel leven. En eind vorig jaar belde Boon Jordi Tamata mij op, voorzitter van de stichting. Met het verzoek van ja, eigenlijk willen we je vragen of je mee wil helpen vanuit een bepaalde expertise met nog drie andere dames. Mm-hmm. En zo is dat kernteam eigenlijk ontstaan, waarvan ik drie van de vier al wel kende, ook al mee had samengewerkt en dacht van oké, dat is wel echt heel nice. En
0: welke namen zijn dat?
1: Dat is onder andere Robin Patikawa, Usimarta Likomaua en Saraya Tuasun. Mm-hmm. En daar zijn we eigenlijk mee begonnen als kerngroep. Eigenlijk in opdracht van de stichting de inhuldiging en de, of tenminste toen heette het nog de onthulling, maar daar hebben we inmiddels een inhuldiging van gemaakt. En het herdenken vorm te gaan geven.
0: Mooi. En de reden was inderdaad wat je zegt, je bent meegenomen in het proces en dan was het voor jou makkelijk om die stap te zetten om in dat kernteam te gaan zitten. Is dat klopt?
1: Ja, en ik ken jullie eigenlijk allemaal wel van het bestuur dan, zeg maar, van de stichting. En ja, ook allebei mijn grootouders zijn aangekomen aan de Lloydkade in Rotterdam. 5 jaar geleden, toen het 70 jaar geleden was, toen was er vanuit Museum Maluku ook een live uitzending, dat heette Beta di Sini. Uh-huh. Daar heb ik ook een klein onderdeel in mogen zijn. En toen dacht ik, ja, hoe vet is het eigenlijk dat je iets mag teruggeven of iets mag doen ter ere van je grootouders die toch wel veel hebben achtergelaten, hebben geleden. En uiteindelijk wel er iets van hebben gemaakt zodat ik hier in Nederland kon studeren, het werk heb, een goed leven heb, zeg maar, ondanks de omstandigheden waarin zij zijn aangekomen.
0: Ja, dus dat is ook eigenlijk wel wat het betekent voor jou, dat Nationaal Monument.
1: Ja.
0: En dat is dan eigenlijk het verleden een beeld te geven voor een koers naar de toekomst.
1: Ja, zeker. En ook, als ik me niet vergis, is het monument straks 3 of 4 meter hoog. 4. Wordt me geseind dat het 4 meter hoog is. Dus dat wil ik wel zeggen dat het wel een blikvanger is. En dat mag de Molukse gemeenschap in Rotterdam, maar ook in Nederland wel zijn. Dus daarom noemen we het ook een nationaal monument. Niet alleen iets voor en van de Molukkers, maar ook van de Nederlandse gemeenschap. Want uiteindelijk zijn we daar ook gewoon onderdeel van. En is het onderdeel van de Nederlandse geschiedenis.
0: Ja. Is dat monument dan voor iedere Molukker in Nederland?
1: Ja. Ja. Het gaat erom dat er straks aan de Lloydkade een plek is waar iedereen op zijn eigen manier kan herdenken, gedenken. Misschien vindt er iemand wel een rustplaats. Maar het is inderdaad voor iedereen.
0: Ja. Maar er zijn natuurlijk transportschepen geweest in 1951, 12 stuks, 12 vaarten moet ik zeggen, 8 in Rotterdam aangekomen.
1: Ja.
0: Maar er zijn ook Molukkers daarvoor aangekomen en daarna. Geldt dat monument dan ook eventueel voor hun als herdenkingsplek?
1: Ja, nou ja, net wat ik zeg, het is een nationaal monument. En de reden dat we het zo noemen is omdat wij als Molukse gemeenschap al 300 jaar onderdeel zijn van de Nederlandse geschiedenis, maar dat geen markering heeft hier in Nederland, terwijl... Ja, we hebben hartstikke veel bestaansrecht als Molukkers in Nederland. Dus waarom zouden we niet een monument kunnen neerzetten?
0: Ja.
1: En ik zeg niet krijgen, maar kunnen neerzetten. Want dat is wat het bestuur dus zelf uiteindelijk heeft bewerkstelligd.
0: Ja. Weet je ook op welke wijze toevallig?
1: Op welke wijze?
0: Hoe dat bewerkstelligd is, ook qua financiën deels misschien?
1: Het is ooit begonnen met een crowdfunding. En met die crowdfunding is er eigenlijk een begin gemaakt. En zijn er verschillende samenwerkingen geweest om het tot stand te krijgen. Dus bijvoorbeeld met Museum Maluku is dat al vanaf het begin geweest. Een belangrijke partner. Gezien het monument op de Lloydkade komt te staan hier in Rotterdam, is ook de gemeente Rotterdam een partner geweest. Of het is het nog steeds.
0: Mm-hmm.
1: Het CBK, als het gaat om het plaatsen van een monument. En andere partners hier in Rotterdam, Molukse organisaties dan eigenlijk. Dus bijvoorbeeld de Molukkers aan de Maas, Totaal Molux. Die samen dragen we eigenlijk en kijken we uit naar dat moment.
0: Ja, want met die crowdfunding, daar is inderdaad het traject mee gestart. En daarbij hebben heel veel mensen ook uit hun landen een donatie gedaan. En dat was eigenlijk een start zijn van het traject. Maar ook om te laten zien dat we het ook op eigen kracht kunnen doen. Niet,
1: ja, en dat het dus eigenlijk ook daarmee kan je dus ook wel aantonen dat het breed wordt gedragen.
0: Mm-hmm.
1: En is gedragen. Dat een ieder dat belangrijk vindt dat er komt.
0: Ja, precies. We gaan even kort onderbreken voor jouw verzoeknummer, Nina. En dan gaan we zo meteen even kijken naar wat praktische informatie ook over de dag zelf.
1: Ja.
0: En misschien dat er nog wat meer vragen naar boven reizen. Welk nummer heb je meegenomen voor vandaag?
1: Ik heb gekozen voor het nummer Nasib van Oceanics. En eigenlijk, ik weet niet of je het dan per se een cover kan noemen. Maar het origineel is uit 1973 van de Black Brothers. En zij, of tenminste met zij bedoel ik Oceanics, omschrijven het nummer echt als voor iedereen hier in Nederland die hun huis en haard heeft moeten verlaten en toch heel erg gemist voelt naar thuis.
0: Oceanics met het nummer Nasib.

0: Oceanics met het nummer Nasib. Een verzoeknummer van Nina Nouchi die hier bij ons in de studio zit om te vertellen en te praten over Nationaal Monument Oelekora, de inhuldiging daarvan op 21 juni 2026. Dochter van Omheen en Tante Maartje. En ja, mede door de inzet en ja, komst van haar grootouders heeft ze bereikt wat ze nu op dit moment heeft bereikt. En misschien nog wel meer zal bereiken in de toekomst met de mogelijkheden die zij hier voorhanden heeft. Het is een nationaal monument voor alle Molukkers in Nederland die zich daarin herkennen om die gedeelde geschiedenis niet alleen van 75 jaar Molukkers in Nederland, maar die 300 jaar daarvoor ook, wat je aangaf, Nina, om dat ook daarin mee te nemen. Want dat is de geschiedenis die Nederland al gezamenlijk deelt met de Molukkers.
1: Ja, en nou ja, ik zal er natuurlijk nooit zo goed recht aan doen zoals de kunstenaar Bunjayir het zou vertellen, maar hij, vanuit die koloniale geschiedenis heeft hij eigenlijk ook het ontwerp gemaakt. Hè? Mm-hmm. Dus dat die,
0: ja. Hoe ziet het eigenlijk uit, dat monument?
1: Het is 4 meter hoog.
0: Ja, dat wisten we.
1: Ja, dus het is gebaseerd op een statieprouw, dus een korakora. En daar de staart ervan.
0: Voorsteven.
1: De voorsteven noemen we dat. En ja, dat heeft dus 3 verschillende golven ook en een zonneteken. En eigenlijk is daar in het verhaal ook wel dat vroeger werden die gebruikt in tijden van de oorlog door de Molukkers. Maar in de koloniale tijd is dat eigenlijk dus omgedraaid. Dat de Nederlanders het gingen gebruiken. Dus in het verhaal wat Jair wil overbrengen met het monument en waar het voor staat, komt dus niet alleen die 75 jaar Molukkers in Nederland in terug, maar dus ook al ja, de hele koloniale geschiedenis van ja, meer dan 300 jaar geleden.
0: Ja, maar het is een statisch beeld. Betekent ook dat daarmee dan statisch blijft? Of is het juist, blijft die geschiedenis in beweging? Blijft die koers in beweging? Blijft die toekomst in beweging?
1: Ja, nou ja, goed, een standbeeld blijft een stand, of een monument, hè, in dit geval. Dat beweegt verder niet. Maar wij als gemeenschap doen dat natuurlijk wel. Dat doen we al 75 jaar. En ook al wat langer, dus hier in Nederland. Mm-hmm. Dus het is ook aan onszelf om dat verhaal juist te vertellen. En dat verhaal te verrijken met niet alleen de geschiedenis die we hebben, maar ook de plannen die we hebben voor in de toekomst. En de mooie projecten die we kunnen doen. Zowel hier in Nederland, maar ook met onze mensen op Tanaïer bijvoorbeeld. Een mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld Totaal Molukkers, die zich hier in Nederland mogelijk maakt dat je je eigen taal weer leert met behulp van de mensen daar.
0: Ja, want hoe belangrijk is de eigen taal voor jou persoonlijk?
1: Nou, ik ben niet zo'n kanjer in het spreken, maar het is wel belangrijk omdat ik het zie als onderdeel van je identiteit.
0: Ja. En ja. In die zin, hoe niet zo'n kanjer in?
1: Nou, ik kan me redelijk bespreekbaar maken en wat korte gesprekjes houden als ik eenmaal daar ben. Maar in het dagelijks leven dan is Nederlands gewoon je dominante taal. En ik weet nog wel dat mijn moeder vroeger vertelde van nou, we hebben jullie het wel geleerd. Hè? Dus mama die sprak altijd Maleis en papa dan Nederlands. Maar op een gegeven moment ga je naar school. Mm-hmm. En ook al groei je op in een Molukse wijk. Maar op een gegeven moment ga je naar school en daar leer je Nederlands. En dan wordt dat gewoon je dominante taal en je werkveld ook. Ja. Dus verwatert dat eigenlijk een beetje.
0: Ja. Klopt inderdaad wel. Maar dat is ook met veel talen zo. Hè. Dat geldt voor het Engels ook. Als iemand ineens Engels tegen praat, moet je ook even omschakelen. En dan is het ook van, oh ja, wat bedoel je ook weer? En dan duurt het even voordat je op gang komt inderdaad.
1: Ja, dus daarom is het mooi dat zulke dingen toegankelijk worden gemaakt, zeg maar. Om het dus in leven te houden en ook daarmee je koers ja, nog steeds vol te houden.
0: Ja, helder. We gaan even naar praktische informatie, Nina, over 21 juni. Want wat kunnen de mensen allemaal verwachten op die dag?
1: Hopelijk goed weer. Het is 21 juni, dus dat is de langste dag van het jaar. Mm-hmm. Dus daar gaan we, daar hopen we dan ook voor. En een gedeelte zal ja, binnen gebeuren voor een select aantal genodigden, omdat we gewoon met capaciteit zitten. En een gedeelte daarvan zullen ook mensen zijn die nog van de eerste generatie die er zijn. Mm-hmm. En omdat dat binnen plaatsvindt en niet iedereen daar dus bij kan zijn, zorgen we er ook wel voor dat buiten of online te volgen zal zijn. Zodat iedereen zich alsnog ja, bij kan wonen wat er dan gebeurt. En dat programma zal bestaan uit een paar speeches. Misschien worden er liederen gezongen. En dat neemt zich dan eigenlijk ook mee naar buiten. Want het monument staat buiten, niet binnen. Dus dat betekent dat de inhuldiging daarvan ook op de kade zelf zal gebeuren. En daar nodigen we eigenlijk een ieder uit die zich fijn voelt om daarbij te zijn. En eigenlijk onderdeel wil zijn van deze mooie dag. Om daarbij aan te sluiten. We hebben het net al eerder gehad over een walk. Dat het daarmee begon. En eigenlijk is het door het bestuur van de stichting altijd nog zo gedaan. Dus zal er vanuit het STC een ceremoniële walk gehouden worden naar de Oelukora.
0: Ja.
1: Voor het moment om het uiteindelijk ook in te huldigen. En zodra dat is gedaan wil natuurlijk niet zeggen dat de dag voorbij is. Er zal ook wat randprogrammering zijn, niet op de Lloydkade zelf. Want we verwachten echt wel duizenden mensen. Dus dat zal meer gaan plaatsvinden op het Lloyd Multiplein. Dus voor degenen die bekend zijn in Rotterdam en omgeving, dat is waar de zomerkermis altijd is. Of tenminste, de kermis.
0: De kermis, ja.
1: En bij het Lloyd Multiplein heb je ook het Veerhuis. Dat is een schrijvershuis. En ook daar zal programmering gaan plaatsvinden.
0: Oké. Bijzonder. In ieder geval hoe dat in ieder geval grote lijnen eruit gaat zien. Hoe laat zal de dag starten?
1: De dag zal starten, als ik me niet vergis, om 12 uur met een inloop.
0: Voor de genodigden dan?
1: Voor de genodigden, inderdaad. En vanaf daar zal het eigenlijk gaan starten. Dus dat betekent of je nou op de Lloydkade zelf staat of online thuis voor de buis klaar zit om het online mee te krijgen. Vanaf 12 uur start het plenaire programma. En de ceremonie start dan om een uur later, om 1:30. We hebben overigens op het Lloyd Multiplein, waar ik het net over had, waar de kermis altijd is, ook een passaar. Dat start al vanaf 1:00. Dus mensen kunnen ook daar gaan landen. En om 2:30 verplaatsen we ons met die ceremoniële walk ons van 2:30 dus van het STC naar de Lloydkade. En om 3:00 zal dan die officiële inhuldiging en de herdenking plaatsvinden.
0: Ja, het STC is, wat is dat voor gebouw voor de mensen die niet weten?
1: Ja, het is het Scheep- en Transportcollege in Rotterdam. Dat zit echt aan het begin van de Lloydkade eigenlijk. Het is een wit-blauw gekleurd geblokt gebouw. Dat is eigenlijk niet te missen. Dus voor degenen die daar naartoe willen gaan, daar in de omgeving, zul je dus ook buiten het programma mee kunnen krijgen.
0: Ja, en hoe weten mensen waar ze kunnen zitten of staan? Wordt dat aangegeven of aangewezen door mensen?
1: Ja, we zorgen in ieder geval wel voor dat we genoeg vrijwilligers op de dag hebben. Voor degenen die zich geroepen voelen om ook een steentje bij te dragen, meld je dan gewoon vooral aan. Dat kan via info@landelijkmoluksmonument.nl. Want vele handen dragen lichtwerk, veel werk.
0: Maken licht.
1: Licht werk, ja, precies. Dat bedoel ik. Maar dus vrijwilligers zijn altijd welkom om zich aan te melden, zodat we met z'n allen er een mooie dag van kunnen maken. En verder letten we natuurlijk ook gewoon op borden die we klaarzetten, zodat mensen ook weten waar ze naartoe moeten, waar ze kunnen zitten. Toiletten, hele praktische dingen eigenlijk ook wel.
0: Ja, maar je gaf net aan, hè, we wachten waarschijnlijk duizenden mensen. Kunnen jullie allemaal herbergen op de Lloydkade? Of is dat echt een verspreiding van de mensen rond in dat Delfshavengebied, zeg maar, rondom de Lloydkade?
1: Zo waarschijnlijk wel, ook omdat we natuurlijk te maken hebben met veiligheid, hè. Dus die Lloydkade zegt het eigenlijk al, het is aan het water. Dan durf ik niet te zeggen of elke Molukker ook een zwemdiploma heeft behaald inmiddels. Ik kom in ieder geval met mijn zwemdiploma aan niet de Maas uit. Dus dat zal niet 3000 mensen gaan behuizen daar op die Lloydkade. Dus dat zal vandaar dat de passer ook al om 1:00 zeg maar open is. Dus dat je ook vanaf daar het mee kan krijgen. Maar ook daarin is natuurlijk veiligheid het belangrijkst. Vandaar dat we ook zeggen dat er ook punten zijn waar je het gewoon mee kan kijken op schermen. Zodat we gewoon allemaal veilig onderdeel kunnen zijn van die dag.
0: Ja, want wordt er dan inderdaad, hè, je zegt over veiligheid, wordt er dan ook bijgehouden hoeveel mensen er op een gegeven moment op de Lloydkade zijn en het ook afgesloten als het vol is, om het even tussen aanhalingstekens te
1: zeggen. Ik moet zeggen, ik ben geen veiligheidscoördinator, maar we zorgen er natuurlijk wel voor dat dat gaat gebeuren. Okay. Want ja, uiteindelijk willen we allemaal die dag meemaken, maar dat moet wel op een veilige manier gebeuren.
0: Ja, helder. Wat verwachten jullie verder van deze dag? En wat zijn er nog praktische zaken om mee te nemen of mee te geven aan de eventuele bezoekers die straks zullen gaan komen?
1: Ja, wat we verwachten van die dag. Uiteindelijk, je werkt er al inmiddels bijna een half jaar werken we er naartoe. Vanuit kerngroep natuurlijk. En dan bedenk je van alles samen. En dan hoop je maar dat het allemaal net zo mooi gaat worden als dat we ervan dromen. Maar we hopen vooral dat degenen die komen daar een fijn gevoel aan over hebben gehouden van de inhuldiging, de herdenking. Dat ze ook het gevoel hebben dat het monument van hun is en van ons allemaal. En dat ze ook elk jaar welkom zijn bij de jaarlijkse herdenking. Mm-hmm. Want dat is eigenlijk ook het startpunt van die inhuldiging, dat er ook jaarlijks een herdenking gaat plaatsvinden. Dus we hopen dat het monument dat ook voor mensen zal gaan warm maken, zeg maar. Dat ze altijd een plek hebben om te komen herinneren en te herdenken. Dus voor degene die op 21 juni willen komen, let vooral even op als je met auto of openbaar vervoer komt. Dus check je reis altijd even vooraf. Plan het niet de avond van tevoren, maar even een paar dagen van tevoren. En check het dan alsnog even de avond van tevoren of er nog wijzigingen zijn. Een voorbeeld daarvan is dat de Erasmusbrug voor een aantal weken ook dicht zal zijn. Dus daar zitten gewoon omleidingen in.
0: Ja.
1: En ook als je wil parkeren. Het is dus niet een supergroot gebied waar de Lloydkade is. Dus kijk ook even van tevoren wat zijn dichtstbijzijnde parkeergarages. Kan ik ergens buiten de stad mijn auto parkeren om vervolgens mijn weg te vervolgen met openbaar vervoer? En het is natuurlijk ook op een zondag, dus metro's, trams rijden niet zo vaak als door de weeks. Dus hou daar vooral gewoon rekening mee. En we willen eigenlijk ook wel iedereen die 21 juni komt oproepen om een foto van hun eerste generatie mee te nemen. Om eigenlijk gezamenlijk die geschiedenis een gezicht te geven.
0: Ja, want dat is eigenlijk ook bij de walk altijd geweest van de werkgroep samen toen de tijd om een foto mee te nemen.
1: Ja.
0: Het zij op een t-shirt, het zij fysiek mee te nemen in een lijstje.
1: Ja, bijvoorbeeld.
0: En dat is inderdaad wel mooi gegeven om dan die generatie, die hierheen gekomen of overgebracht zijn in 1951, om die een gezicht te geven wat je zegt. Zeker op zo'n memorabele dag als 21 juni 2026. Je hebt het over praktische zaken gehad, over parkeren. Is het in Rotterdam ook betaald parkeren voor de mensen die nooit in Rotterdam zijn geweest misschien?
1: Ja, dus de Lloydkade is redelijk centrum van Rotterdam. Dus dat is inderdaad betaald parkeren.
0: Ja, voor mij is heel Rotterdam betaald parkeren tegenwoordig.
1: Bijna wel, ja. Ja, dus daarom, mocht u van ver komen en u denkt, nou, het eerste stuk doe ik met de auto. Kijk online naar PNR. Plekken, dus waar je auto eigenlijk kan parkeren. Vervolgt u reis met een OV-chipkaart en u komt weer terug naar het programma. Dan betaalt u ook maar een klein bedrag, geloof ik.
0: Ja, ik weet ook niet hoeveel dat is, maar dat kunnen ze opzoeken, denk ik.
1: Ja.
0: Voor de mensen die nog meer informatie willen weten of het verdere programma willen inzien, waar kunnen ze daarom kijken?
1: We hebben een website ulucora.nl. Daar staat het programma zoals net eigenlijk kort omschreven al online. Maar nadat 21 juni zich steeds meer nadert, wordt de website geüpdate met programmaonderdelen en steeds meer informatie. Zodat u weet waar aan toe bent. Mocht u gaan komen 21 juni, wat we natuurlijk van harte hopen.
0: Ja, dat hoopt als organisatie zeker, denk ik. Ja, je hebt nog, wat is het, nog een week of 2,5 zo'n beetje voordat het gaat plaatsvinden.
1: Ja.
0: Hoe zien voor jou de komende weken eruit, Nina? Tot 21 juni dan, hè?
1: Ja, wel druk. Want ik heb niet alleen 21 juni, maar ook 6 juni. Dus aanstaande zaterdag. Nou, ik heb net al gezegd, ik kom dus uit Capelle. Daar hebben we ook een ceremonie, omdat er insignes zijn geplaatst op de graven van Kniel en marine militairen. Dus dit is nog wel even een drukke week. En in aanloop naar 21 juni zal het alleen maar drukker worden. Ook omdat, nu zitten we hier bij het moeilijkste uurtje. Vrijdag waren we ook bij Radio Rijnmond te gast. En we hopen natuurlijk dat we bij meer media het bekend kunnen maken, zodat het verhaal ook steeds meer gaat leven en groter wordt hier. Niet alleen binnen de Molukse gemeenschap, maar ook daarbuiten.
0: Helder. Zijn er nog dingen die ik vergeten ben te vragen? Dat ik zeg, nou, dat is ook nog belangrijk om te noemen. Is er bijvoorbeeld een thema van de dag?
1: Ja, we hebben een thema bedacht. En dat is eigenlijk om een ieder een beetje houvast te geven aan waarvoor we het doen. En dat thema dit jaar, dat heet Haluan Maluku. Dus de koers van Maluku. En ja, daar hebben we het eigenlijk al een beetje eerder over gehad, van wat dat dus gaat betekenen die dag.
0: Ja. Het heeft nog een subtitel ook.
1: Ja, dan mag u vertellen als u het nog weet uit uw hoofd.
0: Jazeker. Sumber Asli Samangarbaru.
1: Precies.
0: Oftewel bron van oorsprong, nieuwe energie. Dat is voor de mensen inderdaad de thema van de dag. En vooruitkijken naar de volgend jaar, zijn daar al plannen over? Of is dat toch een lopende?
1: Nou, laten we er eerst voor zorgen dat 21 juni goed verloopt. En dat we er allemaal een mooi gevoel over aan overhouden. En dat we dus ook... Kijk, nu doen we het natuurlijk met het bestuur en een aantal vrijwilligers. Want iedereen doet dit vrijwillig. Hè? Dus zowel het bestuur als de kerngroepen. Maar dat wil niet zeggen dat wij het altijd hoeven te doen. Dus ook voor degene die na 21 juni denken van, nou, hier wil ik ook een bijdrage aan leveren. Kijk, uiteindelijk is het iets van ons allemaal. En na 21 juni kunnen we gaan nadenken over hoe dat er in 2027 uit moet gaan zien.
0: Ja, mooi. En zijn er nog politieke gasten? Bijvoorbeeld de burgemeester van Rotterdam?
1: Die is wel uitgenodigd, okay. Ja.
0: En de wethouder?
1: En de wethouder.
0: En de burgemeester van Krimpen, is die ook misschien uitgenodigd?
1: Ik heb geen idee. Heeft u hem uitgenodigd?
0: Zij.
1: Oh, sorry. Sorry mevrouw. Nee, maar u bent alsnog van harte welkom hoor. Dat vinden we hartstikke leuk.
0: Nee,
1: want ook, maar Krimpen is bijvoorbeeld ook een van die gemeentes waar die zich echt wel hard maakt voor het laten zien van de Molukse gemeenschap, om het even zo te zeggen.
0: Ja, de toenmalige burgemeester Martijn Vroom had toen inderdaad die brief opgesteld voor de 100 gemeenten toen de tijd.
1: Ja.
0: Samen met burgemeester Freulich van Vijfheerenland onder andere, die dat hebben geïnitieerd in de tijd.
1: Nou, dus dat is ook alleen maar mooi dat meerdere gemeentes dit toen al zijn begonnen. En dat we uiteindelijk dus op zo'n punt zijn gekomen waarin we in Rotterdam dus zo'n monument, een nationaal monument, mogen gaan inhuldigen.
0: Helemaal goed. Dankjewel Nina Nussie. 21 juni 2026, de inhuldiging van het Nationaal Monument Oelekoren aan de Lloydkade in Rotterdam. We gaan nog even luisteren naar muziek. En dat is een nummer van Le Jay met het nummer Poulanger.
2: So I'm bored.

En dit is een nummer van Foco Bappa. En daarvoor hoor u Poulanger van Leger. En we gaan uiteraard onze gast Nina Nouchi nogmaals bedanken voor haar inbreng vanavond en de informatie die zij gegeven heeft over de inhuldiging van 21 juni 2026 aan de Lloydkade in Rotterdam. Check voor meer informatie de website ulucora.nl. Daar staan ook de tijden van het programma globaal, de praktische informatie. Ook over eventuele wegversperringen, omleidingen. Volgens mij wordt het ook allemaal meegenomen. In ieder geval wat Nina aangaf, dat de Erasmusbrug afgesloten is. Dus hou daar rekening mee. Check een aantal dagen vooraf, maar ook zeker de avond ervoor, voordat u vertrekt, of er wegversperringen zijn. Voor nu gaan we nog even luisteren naar een lied van Ellie and Friends met Maluku Yang Bita Cinta.

0: Family and Friends met Maluku Yangbita Cinta. En voordat we dit, deze uitzending gaan afsluiten, gaan we nog even luisteren naar een lied van Tanman met het nummer Satudara.
1: Ja,

En met Tanman op de achtergrond met de nummer Satudara gaan we deze uitzending alvast afsluiten. Wij danken nogmaals Nina Nussi namens het kernteam van de inhuldiging Nationaal Monument Oelekora in Rotterdam. 21 juni, zet hem in uw agenda in Rotterdam. Straks sluiten we deze uitzending af met nog een nummer van Foco met Ayer Susumama. Ik wens je nog een hele fijne avond. Sampai jumpa. Amato.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In Dordrecht is een kind van 3 hoog uit een raam gevallen. Dat gebeurde aan de kapijn van de Capelloweg in de wijk Krabbehof. Het jonge kind is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie lijken de verwondingen mee te vallen. Het ziet er naar uit dat het een ongeluk is geweest. Eerder deze week overleed een peuter die aan de Frans Bekkerstraat in Rotterdam-Charloos van 2 hoog naar beneden was gevallen. De politie heeft vanochtend in Den Haag een jongen van 14 van de weg gehaald die rondreed in een bedrijfsauto. Voordat ze de tiener aan de kant konden zetten, was eerst een achtervolging nodig. Daarbij werd ook een politiewagen geramd. De jongen was opgevallen omdat hij met zijn auto midden op de weg stil stond. En daarna reed hij ineens hard en slingerend weg. De bestuurder negeerde rode verkeerslichten, reed op hoge snelheid kruisingen over en meerdere pogingen om hem klem te rijden mislukte. Pas na de aanhouding bleek de chauffeur niet ouder dan 14 te zijn. De politie in Den Haag gaat praten met zijn ouders. Nieuwe Europese auto's moeten straks bestaan uit een verplichte hoeveelheid gerecyclede metalen. Zo wil het Europees Parlement. Het gaat om schaarse grondstoffen als koper, aluminium en magneetstof. De wet moet meer van deze stoffen in de EU houden. Er komt een keuring voor afgedankte auto's om te bepalen of de wagens nog te verkopen zijn. Zo niet, dan moeten ze in de EU worden gesloopt en gerecycled. Over 5 jaar moet 15% van de auto-onderdelen gerecycled zijn en vanaf 2036 een kwart. Quinten Timber mist het tweede groepsduel van het Nederlands elftal zaterdag tegen Zweden. De oud-Feyenoorder en huidig middenvelder van Olympique Marseille heeft een lichte hersenschudding. Hij liep het letsel op tijdens een besloten training op het veld van Kansas City Current. Het weer vanavond en vannacht, kans op stevige regen of onweersbui. Het koelt niet verder af dan 19 graden. Morgen veel zon, broeierig warm, 33 graden. In de middag kans op een stevige onweersbui. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. De onderhandelingen voor een nieuwe coalitie in Capelle aan den IJssel zijn afgerond. De gemeente meldt dat er een akkoord is bereikt tussen Leefbaar Capelle, PRO en de SGP. Deze partijen waren met elkaar in onderhandeling na de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart. Tijdens de formatie werd besproken welke doelstellingen ze in de komende 4 jaren willen bereiken. Ook werd afgesproken welke wethouders de partijen voordragen en over welke onderwerpen ze gaan. De gezamenlijke afspraken zijn vastgelegd in een coalitieakkoord genaamd Samen voor Capelle. Een 47-jarige man uit Capelle aan den IJssel is aangehouden in een onderzoek naar witwassen en ondermijnende criminaliteit. Agenten hielden de Capellenaar op donderdag 11 juni staande in Barendrecht. Toen zij de tas van de man controleerden, vonden zij een aantal exclusieve horloges. Na goedkeuring van het Openbaar Ministerie werd ook de woning van de verdachte doorzocht. Daar werden verdovende middelen, munitie voor een vuurwapen, exclusieve tassen en kleding aangetroffen en in beslag genomen. Ook een Porsche is door de politie meegenomen. De verdachte is voorgeleid aan de rechtercommissaris en die besloot het voorarrest met 2 weken te verlengen. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 18 juni. Het was vandaag een overwegend zonnige en warme dag met een middagtemperatuur al rond de 28 tot 29 graden. Lokaal op enkele amateurstations werd het al tropisch warm met een maximumtemperatuur van 30 graden. Komende avond en nacht neemt de kans op een enkele regen- of onweersbui toe, maar van plaats tot plaats kan de hoeveelheid neerslag sterk verschillen. Het blijft erg warm met een minimumtemperatuur rond de 19 graden. Morgen wordt het overal tropisch warm met een maximumtemperatuur rond de 32 graden. Lange tijd zal het droog zijn met zonnige perioden. Mogelijk dat we later op vrijdag met een eerste regen- of onweersbui te maken krijgen, maar dat is nog enigszins onzeker. Ook op zaterdag blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 19 graden. En zaterdagmiddag nog rond de 26 graden. De wind waait dan tijdelijk uit een westelijke richting. Is meestal een zwakke windkracht 2 tot 3. En er is veel zon. Op zondag kan het alweer 29, lokaal 30 graden worden. Bij een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. En de minimumtemperatuur komt eruit rond de 17 graden. Ook op maandag en dinsdag lijkt het zomers. Wellicht zelfs tropisch warm te worden. Met veel zon, weinig bewolking. Een matige wind dan uit een oost-noordoostelijke richting. In de nacht en ochtend koelt het af naar een graad of 18 en het blijft vrijwel overal droog.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In Dordrecht is een kind van 3 hoog uit een raam gevallen. Dat gebeurde aan de kapijn van de Capelloweg in de wijk Krabbehof. Het jonge kind is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie lijken de verwondingen mee te vallen. Het ziet er naar uit dat het een ongeluk is geweest. Eerder deze week overleed een peuter die aan de Frans Bekkerstraat in Rotterdam-Charloos van 2 hoog naar beneden was gevallen. De politie heeft vanochtend in Den Haag een jongen van 14 van de weg gehaald die rondreed in een bedrijfsauto. Voordat ze de tiener aan de kant konden zetten, was eerst een achtervolging nodig. Daarbij werd ook een politiewagen geramd. De jongen was opgevallen omdat hij met zijn auto midden op de weg stil stond. En daarna reed hij ineens hard en slingerend weg. De bestuurder negeerde rode verkeerslichten, reed op hoge snelheid kruisingen over en meerdere pogingen om hem klem te rijden mislukte. Pas na de aanhouding bleek de chauffeur niet ouder dan 14 te zijn. De politie in Den Haag gaat praten met zijn ouders. Nieuwe Europese auto's moeten straks bestaan uit een verplichte hoeveelheid gerecyclede metalen. Zo wil het Europese parlement. Het gaat om schaarse grondstoffen als koper, aluminium en magneetstof. De wet moet meer van deze stoffen in de EU houden. Er komt een keuring voor afgedankte auto's om te bepalen of de wagens nog te verkopen zijn. Zo niet, dan moeten ze in de EU worden gesloopt en gerecycled. Over 5 jaar moet 15% van de auto-onderdelen gerecycled zijn en vanaf 2036 een kwart. Quinten Timber mist het tweede groepsduel van het Nederlands elftal zaterdag tegen Zweden. De oud-Feyenoorder en huidig middenvelder van Olympique Marseille heeft een lichte hersenschudding. Hij liep het letsel op tijdens een besloten training op het veld van Kansas City Current. Het weer vanavond en vannacht, kans op stevige regen of onweersbui. Het koelt niet verder af dan 19 graden. Morgen veel zon, broeierig warm, 33 graden. In de middag kans op een stevige onweersbui. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
10: Radio Capelle. Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Radio Capelle.

0: om maar eens even lekker stevig te beginnen. Dat dachten we vandaag hier aan het begin van de show. Jefferson, Starship en Nothing's Gonna Stop Us Now.
1: Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen.
0: Al zeker, we moeten nog een uurtje door aan het einde van de dag. Met lekkere muziek, om je oren geweldig te vertroetelen. En een paar leuke onderwerpen te behandelen. Misschien verwacht je vanavond Bert de Wolf, maar we hebben even geruild vanwege wat omstandigheden. Een vakantie, zal ik maar zeggen. Dus mocht je denken, hey, wat een rare stem heeft Bert vandaag. Nou, dat komt door mij. In de show vandaag, dus lekkere muziek, maar ook een paar interessante onderwerpen. Eens even kijken, wat staat er zo al op de planning? We gaan het hebben over signalering, epileptische aanvallen, moed, angst en onzekerheid verminderen. Een medisch onderwerp dus in de show. We gaan het ook hebben over het blij van binnenboek. Nou, daar word ik al blij van buiten van, dus dat wordt straks erg leuk, denk ik zomaar. En Delft eert zijn sociale pioniers. Wat dat allemaal te betekenen heeft, nou, dat hoor je straks allemaal hier in deze mooie en uiterst afwisselende aflevering van De Late Avond.

0: een van de allermooiste nummers van Amerika. En ze hebben er een paar gemaakt. Hè. We weten allemaal nog wel te herinneren. A Horse With No Name. Maar deze is ook niet verkeerd. I Need You. En Niels Sedaka. Nee, Niels Sedaka. Hoe kom ik daar nou weer bij? Neil Diamond. En Red Red Wine. Hier zijn we toe aan het eerste onderwerp van de show. Hier is mijn collega Herman de Bruin.
1: We gaan praten over de signalering van epileptische aanvallen. Want die moet de angst verminderen. En ik ga erover praten met Laura Merbet. En die is in de uitzending. Laura, welkom.
2: Dankjewel.
1: Epileptische aanvallen, dat is niet zomaar wat. Hè? Dat is iets wat zomaar gebeurt. Of voel je het aankomen?
2: In de meeste gevallen gebeurt het zomaar. Er zijn ook mensen die het voelen aankomen. Maar linksom of rechtsom, eigenlijk komen ze altijd onverwachts en ook op een ongewenst moment.
1: Ja, nou bent u in de uitzending namens Epilepsie NL. En ja. De signalering moet dus beter. Hoe gaat dat in zijn werk dan?
2: Ja, nou ja, dat weten we nu nog niet. Daar zijn we heel hard voor aan het werk. Kijk, wat mensen met epilepsie bij ons hebben aangegeven, is dat zij het echt heel fijn zouden vinden als ze van tevoren zouden kunnen weten wanneer die aanvallen gaan aankomen. Zodat ze zich daarop kunnen voorbereiden. Ofwel door het innemen van medicijnen, ofwel door zichzelf in veiligheid te kunnen brengen.
1: Mm-hmm. Maar is er een mogelijkheid om dan die aanvallen te signaleren en te zien of te voelen wat er gebeurt?
2: Ja, dat denken wij wel. Want anders dan zouden we er niet zoveel geld in investeren in onderzoek.
1: Het moet nog onderzocht worden, of het is onderzocht, maar het is nog niet helemaal rond dat het ook zo werkt.
2: Wat we kunnen is dat we bepaalde type aanvallen kunnen detecteren op het moment dat ze plaatsvinden. Mm-hmm. Wat we ook in het lab kunnen is dat we meerdere type aanvallen kunnen detecteren als ze op dat moment plaatsvinden. Maar wat we nog niet kunnen is daar patronen in herkennen en wanneer ze dus plaatsvinden. En dan dus gaan voorspellen wanneer de aanvallen aan gaan komen. Ja. Dus dat zijn dingen waar we nu echt mee bezig zijn.
1: Ja, want dat zou natuurlijk mooi zijn dat je van tevoren al voelt dat je, ja, want als je een aanval hebt, dan kan je vallen. Dat kan heel vervelend zijn natuurlijk, terwijl je niet weet dat het gebeurt.
2: Ja, nee, dat klopt. En dat is dus ook het hele vervelende. Als mensen onverwachts zo'n aanval krijgen, dan kunnen ze inderdaad vallen. Ze kunnen zich verwonden, ze kunnen botten breken. Ze kunnen in hele gevaarlijke situaties komen. Waardoor ze overreden worden of zelfs verdrinken. Het is echt een gevaar om soms echt gewoon een aanval te krijgen op de verkeerde plek.
1: Ja.
2: En wat we dus willen is, en we weten dat dat technisch mogelijk is, om die aanvallen wel te gaan voorspellen.
1: Die mogelijkheid is er in ieder geval, maar er is nog meer onderzoek nodig, begrijp ik dan.
2: Ja.
1: Epileptische patiënten leven dus eigenlijk veelal in angst.
2: Ja, klopt.
1: Ja, en daar is wel wat aan te doen aan die angst, als het allemaal lukt om ze vooraf voor te bereiden over de epileptische aanval. Zit daar een mogelijkheid in dat het gebeurt, of is er nog zoveel onderzoek nodig dat het nog jaren kan gaan duren?
2: Nou ja, wat wij in elk geval bieden is lotgenotencontact, waardoor mensen ervaringen kunnen uitwisselen hoe je ermee omgaat in het dagelijks leven op dit moment. Wat we ook aanbieden is informatie voor de leerkrachten en of werkgevers om hoe zij moeten gaan als er een epileptische aanval plaatsvindt. Dus dat is informatie die we nu al aanbieden en activiteiten. Maar echt daadwerkelijk het kunnen gaan voorspellen, ja, daar hebben we echt meer onderzoek voor nodig.
1: Als mensen denken, nou, dit spreekt me wel aan, waar kunnen ze dan terecht om toch nog, en ze hebben de collecte gemist bijvoorbeeld, kunnen ze dan toch nog terecht bij jullie?
2: Jazeker, dan gaat ze. Het beste wat ze kunnen doen is even naar www.epilepsie.nl gaan. En daar zijn verschillende mogelijkheden om geld te doneren. Of om een actie te doen. Of op een andere manier bij te dragen aan alles wat we doen bij Epilepsie NL.
1: Het is nog even wachten, maar die angst en onzekerheid zou verminderd kunnen worden doordat duidelijk is wanneer een aanval eraan komt.
2: Ja.
1: Kun je er iets aan doen eigenlijk als burger, als je dat ziet gebeuren?
2: Ja, zeker. Ook die informatie vind je bij ons op de website. Okay. Maar in zijn algemeenheid leg de mensen in veiligheid. Blijf erbij. Meestal gaan de aanvallen vanzelf over. Maar duurt het echt te lang, dan is het wel... Of je voelt je onzeker of er is echt iets met een wond aan de hand. Ja, dan kunt u 112 bellen.
1: Ja, dat is logisch dat dat dan gebeurt. Dan weten we voldoende. Ik dank u wel voor het gesprek. Laura Merbet en namens epilepsie.nl.
3: De late avond bij Radio Capelle.

mooiste muziek hoor je hier, hè? Bij jouw lokale omroep en natuurlijk in de late avond. Billy Joel, She's Always a Woman. En Revient van Hervé Villard. Zometeen gaan we praten met Lucas van Wees. Hij is voorzitter van Stichting Museum van Marken. En waar gaat het over? Delft krijgt de kans om zijn eigen geschiedenis opnieuw tot leven te brengen. En zometeen gaat Herman der Bruin daarover praten. Dus blijf bij ons, blijf bij de late avond. Het komt eraan na deze van Aha, Crying in the Rain.

0: De gast in de studio is Lucas van Weeshuis, voorzitter van de Stichting Museum van Marken in Delft. Lucas, welkom.
1: Dankjewel, Herman.
0: Delft eerst zijn sociale partners. Jullie gaan de partners eren, want jij bent voorzitter van de Stichting Museum van Marken, hè, in Delft.
1: Dat klopt, ja.
0: Wat gaan jullie doen aan het eren?
1: Nou, we zijn een stichting die al sinds ongeveer 2019 actief is en bestaat. En we hebben boeken uitgegeven over de Van Markers, die ook door Jan van der Mast grotendeels laten schrijven. En wij menen dat het nu ook tijd is dat er een documentaire over dit echtpaar komt, Jacques en Agnetha van Marken. Omdat toch een boek een wat statisch object is. Hè? En een documentaire een groter bereik zou kunnen hebben. En wat wij belangrijk vinden is dat het verhaal over de Van Markers ook, vooral ook buiten Delft bekend gaat worden. Ja. En daar is een documentaire waarschijnlijk een goede drager voor.
0: Ja, want het is een echt Delfts verhaal. Als je even over de Delftse nijverheid hebt, waarmee hij toen begonnen is met zijn vrouw samen. Als je het hebt over de Koninklijke Nederlandse Gist- en Spiritusfabriek, dan weten veel mensen nog wel waar je het over hebt natuurlijk. Maar de details zijn niet zo bekend en ik denk binnen Delft wel. Maar jullie willen het buiten Delft. Waarom wil je dat buiten Delft meer brengen?
1: Ja, nee, er zijn wel denk ik belangrijke redenen voor. Misschien even nog even schetsen wie Jacques en Agnetha van Marken ook alweer waren. Zij zijn de eerste sociale ondernemers in Nederland uit de 19e eeuw. En zij waren hun tijd ver vooruit in Nederland. Ze hebben meer dan 107 sociale voorzieningen gerealiseerd in hun tijd. En dan moet je denken aan de eerste pensioenregeling van Nederland bijvoorbeeld. De eerste ondernemersraad van Nederland. En ze hebben bijvoorbeeld ook het eerste tuindorp van Nederland gebouwd, waar zij te midden van hun arbeiders in Delft woonde. Ze hebben talloze zaken gedaan waarvan wij altijd zeggen als stichting: de verzorgingsstaat van dit land begon in Delft. Ja. Alleen buiten Delft weten heel weinig mensen dat. En het tweede is dat het eigenlijk ook een relatie heeft met de wereld van nu en de wereld van morgen. Dus het echtpaar zijn inspireren, ons en vele anderen, zeg maar even, omdat het juist ook zo'n relevantie heeft voor het nu. En kijk, we praten nu tegenwoordig in Nederland over bijvoorbeeld brede welvaart of People, Planet, Profit of over de SDG-doelstellingen. Feitelijk deden ze dat toen al, in die tijd, in de 19e eeuw, door dit echtpaar.
0: Documentaire maken, dat is niet zo makkelijk. Daar heb je geld voor nodig.
1: Dat klopt. En wij zijn natuurlijk een stichting met vrijwilligers. Hè. Voor de goede orde, wij krijgen geen subsidies. Hè. Wij leven van bijdragen van vrienden. Mm-hmm. We hebben zakelijke en particuliere vrienden die ons helpen. Mm-hmm. En we proberen steeds, voor al die dingen die we doen, proberen we eigenlijk funding te realiseren. We hebben een founding partner voor deze documentaire. Dat is DSM Vermenig Delft. Eigenlijk de actuele aanleiding voor DSM Vermenig Delft om hier toch ook geld in te stoppen was eigenlijk de sluiting van de gistproductie vorig jaar in december in Delft. Diezelfde gistproductie die in de 19e eeuw door Jacques en Agnetha van Marken was gestart. En recent hebben we ook nog een mooie bijdrage van de Van der Mandela Stichting gekregen, die ook dit project ondersteunt. En de crowdfunding is eigenlijk geld wat we ook nodig hebben, omdat je natuurlijk meer dingen kan doen. Hè. Er is natuurlijk heel veel techniek tegenwoordig in het film. Ja. Hè, AI-filmbeelden, om maar iets te noemen. Precies. Ja. Je hebt drone-technologie, hè, om maar iets te noemen. En we willen die film ook heel graag, die documentaire, heel graag bekendmaken buiten de stad. Daar heb je promotiebudgetten bijvoorbeeld voor
0: Kortom,
1: nodig.
0: Kortom, er is toch meer geld nodig dan alleen voor het beelden schieten.
1: Zeker.
0: Ja, duidelijk. Mensen die denken, hé, dat vind ik wel leuk om daar aan mee te doen. Want een crowdfunding actie betekent dat heel Delft mee zou kunnen doen. Nou, heel Nederland eigenlijk.
1: Heel Nederland,
0: natuurlijk, ja. Ja, mensen die die crowdfunding willen steunen, die kunnen bij de website terecht, hè?
1: Ja, museumvanmarken.nl.
0: Dat is de website, dan kom je het allemaal tegen. Lucas van Wees, dank voor het gesprek. Als voorzitter van de stichting Museum van Marken. En laten we hopen dat de crowdfunding gaat slagen en dat die film een prachtige film wordt.
2: Je blijft op de hoogte met De Late Avond. Tot middernacht in heel Zuid-Holland-Zuid. Radio Capelle.

Ze geeft zich over. Met die witte vlag. Dido. Een white flag en klein orkest met Over de Muur. Wat een memorabel nummer is dat. Straks, over een paar minuten, gaan we praten met Madeleine de Jong. Ze is auteur van het Blij van Binnen boek. Ja, en dat gaat over gehooraandoeningen zoals tinnitus. Dus hoor jij een piep de hele dag, dan is dit vast iets voor jou. Het komt eraan. Na Olivia Newton-John met Dancing Round and Round.

0: Er is een boek verschenen, het Blij van Binnenboek. Auteur Madeleine de Jong zit hier aan tafel. Welkom Madeleine.
1: Dankjewel.
0: Madeleine, ik begin maar meteen met de titel. Het Blij van Binnenboek. Zijn we te vaak blij van buiten?
1: Nou, het is eigenlijk een lang verhaal. Vroeger ben ik begonnen met blij van buiten en van binnen. Want als je van buiten blij uitziet, dan zit er meestal iets aan de binnenkant wat ook voor zorgt dat je je blij voelt en dat je dicht bij jezelf kunt zijn. Maar het is een te lange titel, dus in de loop van de tijd is het eigenlijk blij van binnen geworden. Als mensen blij van binnen zijn, dan zijn ze dicht bij zichzelf. En dan voelen ze zich eigenlijk van binnen heel fijn, heel mooi. Ze zijn zich bewust van wie ze zijn, maar ze mogen ook zijn wie ze zijn. En heel veel mensen lopen vaak rond met allerlei problemen en denken ze, ach, daar ga ik andere mensen niet bij belasten. Maar aan de buitenkant is dat wel degelijk zichtbaar. En ja. Ik zeg het altijd, als het van binnen heel goed voelt en warm is en je thuis bent bij jezelf, dan straal je dat ook uit aan de buitenkant.
0: In de huidige maatschappij wordt er ook vaak van je iets van je verwacht, hè, qua prestatie of qua hoe zit je in de hiërarchie.
1: Ja.
0: Zit dat die blijheid wel eens in de weg, denk je?
1: Nou, bijvoorbeeld als iemand een miskraam heeft gehad, dan zijn de mensen vaak heel, de ouders, vooral de moeder, van goh, zou het wel goed gaan met het volgende kindje, zijn daar vaak angstig onder. En zo'n persoon komt dan in het leven vaak veel meer onzekerheid tegen, kan zich gewenst voelen, maar kan daar ook gewoon last van ondervinden dat hij het idee heeft dat hij iets goed moet maken. Terwijl in dit leven eigenlijk het eigen leven zou moeten zijn en niet datgene wat er voor jou geweest is.
0: Mooi voorbeeld. Ik wil eventjes inzoomen op je boek. Ja. Waar gaat dat boek precies over?
1: Nou, het boek gaat eigenlijk over verschillende dingen. Ik heb in de loop der jaren allerlei dingen gemerkt en gevoeld. Als kind ben ik helderwetend, heldervoelend geboren. En heb ik al heel erg op jonge leeftijd last van gehad. Ik begreep de dingen nooit. Ik kon voorspellingen doen, al 4, 5 jaar oud, die ik niet kon weten en die altijd klopten. En later heb ik daar gewoon last van gehad. Ook dat ik vervelende dingen kon voorspellen. En een jaar of 30 geleden dacht ik, nou, ik ga onderzoeken, waarom is dat zo? En eigenlijk alles heeft te maken met de sturing die je van binnen voelt. Je hebt een soort intuïtie, een heel hoogbewust deel. En dat wil niets liever dan dat je veilig bent. En dat intuïtieve deel, dat beschermt je ook heel erg. Dus als je ergens buiten loopt en je denkt, het voelt hier niet zo lekker, dan krijg je eigenlijk een gevoel van, ik moet hier weg. Dat is een heel beschermend gevoel. En eigenlijk iedereen heeft zo'n deel. Ik ben dat gaan ontwikkelen, gaan onderzoeken van waarom is die onderbewuste sturing zo belangrijk. En ongeveer 5% van wat we doen is maar bewust. En al het andere is eigenlijk gestuurd door het onderbewustzijn. En zoals jij en ik zo zitten te praten, heb je eigenlijk je hartslag gaat door, je ademhaling gaat door, je bloedsomloop, maar ook je denken, je voelen, alles. En maar 5% is bewust. Al het andere gaat automatisch. Er komt zo vreselijk veel informatie binnen. En daar zijn we ons eigenlijk vaak niet bewust van. Juist die onderbewuste sturing is heel belangrijk. Ook om zelfzeker te zijn, maar ook om te begrijpen waarom iets je angstig maakt of je ergens je wat over afvraagt. Of. En daar heb ik dus een deel van een boek over geschreven, over waar dat over gaat.
0: Ja?
1: Een deel van een boek gaat over klachten die als gevolg van die dingen bij mensen komen. Als je mensen zich niet gehoord voelen, kunnen ze hyperacusis, dat is een overgevoeligheid voor bepaald geluid waar je van geschrokken bent. Daar kan je op den duur een tinnitus van krijgen.
0: Voor wie is het boek? Is het voor mensen met die problemen of is het voor iedereen?
1: Nee, een boek is eigenlijk voor iedereen. Onder andere voor mensen die zich wel of niet gehoord voelen, wel of geen tinnitus hebben. Maar ook mensen die op zoek zijn naar blijdschap en geluk. Mensen die graag inspiratie willen hebben om tot rust te komen. Maar ook willen weten waarom ontstaan ziektes en wat kun je daar zelf aan doen. En als laatste een stukje over NLP. NLP gaat over neurolinguistisch programmeren. Dus als je altijd over jezelf heel negatief denkt en toch wil je dat je lichaam je best doet voor jou, dat is wel dubbel. Want jij wil eigenlijk dat je lichaam het goed doet, terwijl je zelf denkt, nou, het lukt toch niet.
0: Tot slot, het boek is te bekrijgen in de boekhandel.
1: Ja, het boek is te krijgen in heel Nederland. Het boek te krijgen in Vlaardingen is het onder andere te verkrijgen bij de boekhandels van de Bruna. Je kunt het overal online bestellen bij elke boekhandel. En Schiedam is het ook bij Postscriptum, is het hier in de buurt.
0: Nou, mooi om te horen. Ja. Het boek Blij van Binnen, het Blij van Binnen boek van Madeleine de Jong. Een tip. Dankjewel voor deze tip, Madeleine de Jong.
2: Tot middernacht, de late avond.

don't matter. Dankjewel voor je gezelschap vanavond. Fijn dat je erbij was. Morgen is er weer een late avond, dan zit ik hier weer. Ook weer met leuke muziek. En een hele gezellige reportage van Jeroen van Gent, onze razende verslaggever. Die iedere week met zijn blauwe microfoon de straat op gaat. Dus luister vooral morgenavond weer. Ik wens je voor zometeen een mooie nacht. Wel trusten, fijne dromen. En als je gaat werken en blijft werken, dan wens ik je een hele goede wacht. Tot besluit van de show, een antieke van de Eagles. Hotel California. Mooie nacht.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In Dordrecht is een kind van 3 hoog uit een raam gevallen. Dat gebeurde aan de kapijn van de Capelloweg in de wijk Krabbehof. Het jonge kind is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie lijken de verwondingen mee te vallen. Het ziet er naar uit dat het een ongeluk is geweest. Eerder deze week overleed een peuter die aan de Frans Bekkerstraat in Rotterdam-Charloos van 2 hoog naar beneden was gevallen. De politie heeft vanochtend in Den Haag een jongen van 14 van de weg gehaald die rondreed in een bedrijfsauto. Voordat ze de tiener aan de kant konden zetten, was eerst een achtervolging nodig. Daarbij werd ook een politiewagen geramd. De jongen was opgevallen omdat hij met zijn auto midden op de weg stil stond. En daarna reed hij ineens hard en slingerend weg. De bestuurder negeerde rode verkeerslichten, reed op hoge snelheid kruisingen over en meerdere pogingen om hem klem te rijden mislukte. Pas na de aanhouding bleek de chauffeur niet ouder dan 14 te zijn. De politie in Den Haag gaat praten met zijn ouders. Nieuwe Europese auto's moeten straks bestaan uit een verplichte hoeveelheid gerecyclede metalen. Zo wil het Europese parlement. Het gaat om schaarse grondstoffen als koper, aluminium en magneetstof. De wet moet meer van deze stoffen in de EU houden. Er komt een keuring voor afgedankte auto's om te bepalen of de wagens nog te verkopen zijn. Zo niet, dan moeten ze in de EU worden gesloopt en gerecycled. Over 5 jaar moet 15% van de auto-onderdelen gerecycled zijn en vanaf 2036 een kwart. Quinten Timber mist het tweede groepsduel van het Nederlands elftal zaterdag tegen Zweden. De oud-Feyenoorder en huidig middenvelder van Olympique Marseille heeft een lichte hersenschudding. Hij liep het letsel op tijdens een besloten training op het veld van Kansas City Current. Het weer vanavond en vannacht.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Dit is Radio Kapelle.
1: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze

voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertsen. De onderhandelingen voor een nieuwe coalitie in Capelle aan den IJssel zijn afgerond. De gemeente meldt dat er een akkoord is bereikt tussen Leefbaar Capelle, PRO en de SGP. Deze partijen waren met elkaar in onderhandeling na de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart. Tijdens de formatie werd besproken welke doelstellingen ze in de komende 4 jaren willen bereiken. Ook werd afgesproken welke wethouders de partijen voordragen en over welke onderwerpen ze gaan. De gezamenlijke afspraken zijn vastgelegd in een coalitieakkoord genaamd Samen voor Capelle. Een 47-jarige man uit Capelle aan den IJssel is aangehouden in een onderzoek naar witwassen en ondermijnende criminaliteit. Agenten hielden de Capellenaar op donderdag 11 juni staande in Barendrecht. Toen zij de tas van de man controleerden, vonden zij een aantal exclusieve horloges. Na goedkeuring van het Openbaar Ministerie werd ook de woning van de verdachte doorzocht. Daar werden verdovende middelen, munitie voor een vuurwapen, exclusieve tassen en kleding aangetroffen en in beslag genomen. Ook een Porsche is door de politie meegenomen. De verdachte is voorgeleid aan de rechtercommissaris en die besloot het voorarrest met 2 weken te verlengen. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 18 juni. Het was vandaag een overwegend zonnige en warme dag met een middagtemperatuur al rond de 28 tot 29 graden. Lokaal op enkele amateurstations werd het al tropisch warm met een maximumtemperatuur van 30 graden. Komende avond en nacht neemt de kans op een enkele regen- of onweersbui toe, maar van plaats tot plaats kan de hoeveelheid neerslag sterk verschillen. Het blijft erg warm met een minimumtemperatuur rond de 19 graden. Morgen wordt het overal tropisch warm met een maximumtemperatuur rond de 32 graden. Lange tijd zal het droog zijn met zonnige perioden. Mogelijk dat we later op vrijdag met een eerste regen- of onweersbui te maken krijgen, maar dat is nog enigszins onzeker. Ook op zaterdag blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 19 graden. En zaterdagmiddag nog rond de 26 graden. De wind waait dan tijdelijk uit een westelijke richting, is meestal een zwakke windkracht 2 tot 3. En er is veel zon. Op zondag kan het alweer 29, lokaal 30 graden worden bij een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. En de minimumtemperatuur komt eruit rond de 17 graden. Ook op maandag en dinsdag lijkt het zomers, wellicht zelfs tropisch warm te worden, met veel zon, weinig bewolking, een matige wind dan uit een oost-noordoostelijke richting. In de nacht en ochtend koelt het af naar een graad of 18 en het blijft vrijwel overal droog.

0: Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In Dordrecht is een kind van 3 hoog uit een raam gevallen. Dat gebeurde aan de kapijn van de Capelloweg in de wijk Krabbehof. Het jonge kind is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie lijken de verwondingen mee te vallen. Het ziet er naar uit dat het een ongeluk is geweest. Eerder deze week overleed een peuter die aan de Frans Bekkerstraat in Rotterdam-Charloos van 2 hoog naar beneden was gevallen. De politie heeft vanochtend in Den Haag een jongen van 14 van de weg gehaald die rondreed in een bedrijfsauto. Voordat ze de tiener aan de kant konden zetten, was eerst een achtervolging nodig. Daarbij werd ook een politiewagen geramd. De jongen was opgevallen omdat hij met zijn auto midden op de weg stil stond. En daarna reed hij ineens hard en slingerend weg. De bestuurder negeerde rode verkeerslichten, reed op hoge snelheid kruisingen over en meerdere pogingen om hem klem te rijden mislukte. Pas na de aanhouding bleek de chauffeur niet ouder dan 14 te zijn. De politie in Den Haag gaat praten met zijn ouders. Nieuwe Europese auto's moeten straks bestaan uit een verplichte hoeveelheid gerecyclede metalen. Zo wil het Europees Parlement. Het gaat om schaarse grondstoffen als koper, aluminium en magneetstof. De wet moet meer van deze stoffen in de EU houden. Er komt een keuring voor afgedankte auto's om te bepalen of de wagens nog te verkopen zijn. Zo niet, dan moeten ze in de EU worden gesloopt en gerecycled. Over 5 jaar moet 15% van de auto-onderdelen gerecycled zijn en vanaf 2036 een kwart. Quinten Timber mist het tweede groepsduel van het Nederlands elftal zaterdag tegen Zweden. De oud-Feyenoorder en huidig middenvelder van Olympique Marseille heeft een lichte hersenschudding. Hij liep het letsel op tijdens een besloten training op het veld van Kansas City Current. Het weer vanavond en vannacht, kans op stevige regen of onweersbuien. Het koelt niet verder af dan 19 graden. Morgen veel zon, broeierig warm, 33 graden. In de middag kans op een stevige onweersbui. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
7: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
8: Jazeker, heel belangrijk.
6: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
10: De gezelligste van de regio.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. De onderhandelingen voor een nieuwe coalitie in Capelle aan den IJssel zijn afgerond. De gemeente meldt dat er een akkoord is bereikt tussen Leefbaar Capelle, PRO en de SGP. Deze partijen waren met elkaar in onderhandeling na de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart. Tijdens de formatie werd besproken welke doelstellingen ze in de komende 4 jaren willen bereiken. Ook werd afgesproken welke wethouders de partijen voordragen en over welke onderwerpen ze gaan. De gezamenlijke afspraken zijn vastgelegd in een coalitieakkoord genaamd Samen voor Capelle. Een 47-jarige man uit Capelle aan den IJssel is aangehouden in een onderzoek naar witwassen en ondermijnende criminaliteit. Agenten hielden de Capellenaar op donderdag 11 juni staande in Barendrecht. Toen zij de tas van de man controleerden, vonden zij een aantal exclusieve horloges. Na goedkeuring van het Openbaar Ministerie werd ook de woning van de verdachte doorzocht. Daar werden verdovende middelen, munitie voor een vuurwapen, exclusieve tassen en kleding aangetroffen en in beslag genomen. Ook een Porsche is door de politie meegenomen. De verdachte is voorgeleid aan de rechtercommissaris en die besloot het voorarrest met 2 weken te verlengen. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 18 juni. Het was vandaag een overwegend zonnige en warme dag met een middagtemperatuur al rond de 28 tot 29 graden. Lokaal op enkele amateurstations werd het al tropisch warm met een maximumtemperatuur van 30 graden. Komende avond en nacht neemt de kans op een enkele regen- of onweersbui toe, maar van plaats tot plaats kan de hoeveelheid neerslag sterk verschillen. Het blijft erg warm met een minimumtemperatuur rond de 19 graden. Morgen wordt het overal tropisch warm met een maximumtemperatuur rond de 32 graden. Lange tijd zal het droog zijn met zonnige perioden. Mogelijk dat we later op vrijdag met een eerste regen- of onweersbui te maken krijgen, maar dat is nog enigszins onzeker. Ook op zaterdag blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 19 graden. En zaterdagmiddag nog rond de 26 graden. De wind waait dan tijdelijk uit een westelijke richting, is meestal een zwakke windkracht 2 tot 3. En er is veel zon. Op zondag kan het alweer 29, lokaal 30 graden worden bij een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. En de minimumtemperatuur komt eruit rond de 17 graden. Ook op maandag en dinsdag lijkt het zomers, wellicht zelfs tropisch warm te worden, met veel zon, weinig bewolking. Een matige wind dan uit een oost-noordoostelijke richting. In de nacht en ochtend koelt het af naar een graad of 18 en het blijft vrijwel overal droog.

komt. En als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde